0: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Job Mathijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in de weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. Bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen. 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt. Die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Gerson, Kharkiv en de Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen om het leven zijn gekomen. In Frankrijk mogen de inwoners van 2 dorpen in het departement Gironde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In 1 van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven nog wel problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
1: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden en dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: VRT Radio BNE Live.

is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op 1 dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel. En er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst.

0: toekomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt-het-vuur dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt-het-vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
1: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it, we'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually, they said we'd like to make a deal.
0: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is, maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. En bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen, 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt. Die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Gerson, Kharkiv en het Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen gedood zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Dorso!
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
1: Dat wil ik ook.
0: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: VRT Radio BNE Live.

Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden ook vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president

0: Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen, op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
1: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear. Or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it, we'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
0: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is. Maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. Het noordoosten van Egypte is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,4. Het epicentrum van de aardbeving lag nabij de havenstad Suez. Maar de schok werd ook gevoeld in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er geen meldingen van slachtoffers of schade. Sterke aardbevingen komen niet vaak voor in Egypte. Een van de meest dodelijke gebeurde in 1992. Toen kwamen meer dan 500 mensen om het leven. En de Italiaanse marine heeft een schip geënterd dat deel zou uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot. Met die schepen probeert Rusland de sancties en embargo's te omzeilen om zo de oorlog in Oekraïne te financieren. Het gaat om een olietanker die op weg was van Benin naar Turkije. Er is een onderzoek geopend. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze foto

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt van een akkoord om de straat van Hormuz weer open te stellen voor olie- en gastankers, en er zou ook een akkoord in de maak zijn over het kernprogramma van Iran.
1: Is het deal aan Hormuz? And then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We're also asked by Iran, very strongly actually, they said we'd like to make a deal.
0: Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran, maar dat draait meestal op niets uit. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten via de zee van Marokko naar het Spaanse Ceuta. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er veel foutieve informatie verspreid is over de rol van zijn land. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld, maar volgens de Marokkaanse minister hebben mensensmokkelaars foute dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek waagden. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om het leven, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. In Antwerpen is de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Schelde sinds gisteravond weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De liftoprichterhoever, die blijft wel nog even uit dienst. Dat

0: komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
1: De nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met alles samen $1,2 miljard. Het weer. We krijgen een tropisch warme dag met veel zon en temperaturen tot 36 graden. Aan zee is dat 26 graden. Na de middag kan het hier en daar onweren. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 89% van de bedrijven in ons land is al aangesloten op Peppol. Dat is het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen, meldt de overheidsdienst Financiën. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. En de eerste maanden was het voor veel bedrijven moeilijk om hun oude software te koppelen aan Peppol. Maar intussen werkt het systeem op de meeste plekken goed, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
1: Tegen april hadden, laten we zeggen, het gros van alle softwarehuizen hun systemen aangepast dat het gemakkelijker was om Peppol te lanceren en de facturen binnen te krijgen. Iedereen heeft daar zijn steentje bijgedragen tot een goed resultaat, maar er zijn uitzonderingen. Hè? Mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben, ja, en die willen niet veranderen. Hè? Het was goed vroeger en moet nu ook maar goed blijven.
0: De fietsers- en voetgangerstunnel naast de Kennedy-tunnel in Antwerpen is weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan waardoor de tunnel dicht moest. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De liftoprichterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran. In de Amerikaanse staat Washington aan de grens met Canada zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben al 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de staat Spokane, in het oosten van de staat. Daar zijn al minstens 600 gebouwen in vlammen opgegaan. En de regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar het Spaanse Ceuta. Marokko zou de

0: grenscontroles even hebben versoepeld. Maar volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken hebben mensensmokkelaars verkeerde dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek hebben gewaagd. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Het weer, erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig in de loop van de dag, meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Meer op vrtnieuws.be.
1: En uw glas water, Gert.
2: Radio Bene.
1: Goedemorgen, we hebben twee fijne verjaardagsfeesten achter de rug voor Bart Kuil en Wiltura. En kijk, daar is het volgende al. Straks meer daarover, welkom.
2: Radio Bene, klaar wakker. Herbert Verhaag.

De opener kwam van Stevie Wonder. Nu zondag vieren we de 74ste verjaardag van Willy Sommers met evenveel hits. Natuurlijk rekenen we op jouw inspiratie. Vanaf nu kan je voor je drie favoriete nummers van Willy Sommers stemmen op het Radio Bene-kanaal van VRT Max. Zeven anjes, zeven rozen, laat de zon in je hart. Het water is veel te diep, als een leeuw in een kooi. Kiezen is verliezen, maar je helpt er ons mee om de lijst samen te stellen. Nu al, dikke merci.

Henk Westbroek. En het is alweer in korte broek te doen vandaag. En ik verwacht daar niet meteen verandering in. Onze weerman David is er weer twee keer bij vanmorgen. 7:15, 7:15. Ik denk wel dat we vandaag een van de warmste dagen van de week zullen beleven. Wat zijn jouw plannen? Stuur gerust een berichtje. Ik lees het met veel plezier in de studio van Radio BNE.

ging vooruit, hè, met Wilson Pickett. Het is bijna 6:15. Op VRT Nieuws kan je een grappig filmpje bekijken over de start van het journaal gisteravond bij de Franstalige omroep RTBF. Het nieuwsanker begon te breakdansen op de studiotafel, waarna ze weer op haar stoel ging zitten. Nu, de beelden waren nep en gemaakt met artificiële intelligentie. Een originele manier was het om het over het Europese AI Act te hebben. Daardoor moeten bedrijven nu altijd aangeven wanneer ze beelden gebruiken met artificiële intelligentie. Zeker eens bekijken, echt grappig.

T-Rex. Morgen en overmorgen zijn er weer opnames van VRT Zomerhit aan de pier in Blankenbergen. En woensdag staat daar deze topper op het podium met zijn nominatie Yesterday, Today, Tomorrow, Berre.

0: verre tot 10 minuten voor 6:30. Christine Koppens vindt het leuk dat we af en toe een Duitse plaat draaien op Radio BNE. Wel, Christine, de grootste hit van Roland Kaiser komt eraan.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, bitte je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stoep.

Al meer dan een halve eeuw maakt hij platen en hij voelt nog altijd de grootste concertarena's van Duitsland, Roland Kaiser. De eerste berichten die sijpelen hier binnen. Zo lees ik dat Eddy Plateeuw uit Bredene de warmte zal trotseren met zijn dansgroep. Want vandaag repeteren ze daar voor een optreden dat morgen plaatsvindt in Torhout. Succes!

Marvin Gaye. Het is maandag, hè. Hoe start jij je dag met zoveel mogelijk energie? Ja, de een gaat al wandelen met de hond, de ander drinkt meteen een groot glas water. Of wat denk je van een lichte stretch-oefening op de klanken van Paulien? Energie,

8:30 werd het met de stroomstoot van Pauline. En nu een demonstratie van twee vaardigheden die wijlen Roger Whittaker bezat. Zingen en fluiten.

tel niet uit wat je vandaag kan doen. Die boodschap zat verpakt in New World in the Morning, een evergreen van Roger Whittaker. Dit zijn de beste uren om fysiek iets te doen, denk ik, want straks gaat de oven weer open. Ik haal er onze weerman bij. Radio.

0: Grace Jones hier op Radio BNE. Het is 7:15. David, een zonnige goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Tropische dag.
1: Ja, niet aan de kust. Wie afkoeling wil, daar moet je zijn. 26 graden, een noordenwind. Niet zo krachtig als gisteren namiddag. Dat was toch wel zeer voelbaar, windkracht 5. Het zal eerder windkracht 3 zijn. Maar het zorgt er wel voor dat het niet zo heet wordt als in het binnenland, waar we op de meeste plaatsen toch wel naar 33, 34 graden, plaatselijk 35. Of in het oosten, en denk dan eerder zuidoosten, 36 is mogelijk. Dus ja, sowieso een hete dag op de meeste plaatsen. Vanavond en vannacht kans op plaatselijk onweer. Ik stel me daar niet te veel van voor, wat niet uitsluit dat er plaatselijk wel eens een stevige onweersbui kan zijn. Trouwens, al later namiddag, vroege avond, kan dat in het zuidoosten. Ja, als het 35 graden is en daar zit een onweer op, dan weet je dat het wel eens plaatselijk hevig kan zijn. Maar ik zie nu toch door de droogte dat niet echt op veel plaatsen tot ontwikkeling zal komen. Met temperaturen volgende nacht tussen 19 en 23 graden. Het is moeilijk om de slaap te vatten. Het is wel de warmste nacht van die periode. Morgen halen we opnieuw 30 graden of meer in het binnenland. 1 of 32, behalve misschien op plaatsen waar een onweer is, dat iets verder zou uitpakken dan op de kaart staat. Dan kan het onder 30 zijn. Aan zee morgen zitten we rond 28, dus een beetje warmer dan vandaag. Dat er wat minder wind uit het noorden is. Het is te zeggen, de windrichting is niet uit het noorden, maar er is wel iets meer wind. Het zal eerder zuidwest-west zijn. En dan krijgen we woensdag een afkoeling. 24 graden aan zee met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind daar. Ook in het binnenland, windkracht 3 tot 4, voelbaar, maar wel veel zon. Een graad of 26 dan nog. Met eventueel lokale drup, maar weinig. Geldt trouwens ook voor de volgende dagen. Kan er eens iets vallen? Ja, dat kan. Een paar tienden van een millimeter op sommige plaatsen. Meer niet. En dan zakt het kwik. Donderdag naar 24 graden. Aan zee zitten we daar rond 1,22. En vrijdag 23 of 24. Zaterdag ook. Het blijft al die tijd overwegend mooi weer. Trouwens, trek die lijn maar door tot 14, 15 augustus of dat weekend. Met 25 of 26 graden landinwaarts rond 23 aan de kust. Een paar wolkenvelden, maar vaak veel zon. Droog, of zo goed als. En ja, dat duurt eigenlijk tot dat weekend van de 15e. Misschien dat er dan eens een paar regen- of onweersbuien komen. Die signalen, je kent ze wel intussen. We zullen zien wat er van komt. Maar in elk geval, ik denk dat deze zomer wel de geschiedenisboeken in het gaan is.
0: Dat is duidelijk. Bedankt, David. Tot straks, 7:45.
1: Tot dan.

0: Céline Dion zou ze al aan het repeteren zijn voor haar concertreeks in Parijs. Ik heb haar één keer live zien optreden in Antwerpen, kort na het overlijden van haar man. En dat was een mooi concert, maar heel sober. Dit keer zullen er meer toeters en bellen bij zijn, denk ik. Fans van Niels de Stadsbader troepen woensdag samen voor het podium van VRT Zomerhit. Want morgen en overmorgen zijn er weer tv-opnames aan de pier in Blankenbergen. Dit is zijn nominatie, Vuur en Vlam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 7 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Na 7 maanden werken bijna 9 op de 10 bedrijven met het digitale facturensysteem Peppol. In de VS woeden zware bosbranden aan de grens met Canada. En Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Ceuta. 89% van de bedrijven in ons land is al aangeslopen op het platform Peppol, waarmee ze digitale facturen moeten versturen. De federale overheidsdienst Financiën spreekt van een succes. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar en na wat kinderziektes werkt het op de meeste plekken goed. En zelfstandigen zien nu ook de voordelen in vergelijking met de papieren facturen, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
1: Daar winnen zij dus veel tijd mee. Ik ga misschien een beetje overdrijven. Dat vloog vroeger allemaal in een kartonnen doos of in een schoendoos. En dan ging die zelfstandig met die doos naar zijn boekhouder of zijn accountant. Voilà, hier zijn mijn facturen, lost het op. Nu is de boekhouder of de accountant bijna zeker dat hij alle documenten heeft. In het begin hebben veel accountants nog altijd dubbel gecheckt of dan de gegevens juist waren en dergelijke. Maar daar hoor ik vandaag niet veel klachten meer over.
0: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat nog met hen in gesprek. In Antwerpen is de fietsers- en voetgangerstunnel naast de Kennedy-tunnel weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel afgesloten werd. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog wel een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De liftoprichterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. En die hebben in totaal minstens 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane, in het oosten van de staat. Daar zijn al zeker 600 gebouwen in vlammen opgegaan. In het weekend had de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen en president Trump om federale hulp gevraagd. Die komt er ook, zegt de burgemeester van Spokane, want dit is de ergste brand van heel het land.
3: It is the top fire in our nation. That means they are going to give us the resources that we need here on the ground.
0: Slachtoffers zijn er nog niet gemeld, maar veel branden zijn nog niet onder controle. En de overheid in de staat Washington heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval uit te voeren op Iran, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten, want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump heeft het over de heropening van de straat van Hormuz en over het kernprogramma van Iran. Die gesprekken zijn

0: Nog niet echt concreet, zegt Steven de Kraan vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington.
1: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saoedi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vast zat.
0: Na de aankondiging van de onderhandelingen is de prijs van ruwe olie opnieuw gezakt tot minder dan $83 voor een vat Brent-olie. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar Ceuta, dat is Spaans grondgebied. De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de migranten misleid zijn door berichten van mensensmokkelaars op sociale media. Tienduizenden waagden de oversteek, de meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko. En in Ceuta zelf is een vluchtelingenkamp, maar dat zit helemaal vol, zag Mieke Strings.
2: Het enige opvangcentrum voor migranten en vluchtelingen in Ceuta is overvol. Talloze mensen kamperen op de heuvelen rond. Enkele mannen schoppen verveeld tegen een bal. Een man uit Tsjaad zegt dat de Marokkaanse grenswacht de grens had opengezet, maar niet voor zwarten. Hij moest dus zwemmen. Ook een Senegalese vrouw deed dat, maar sindsdien heeft ze nauwelijks eten gekregen, zegt ze. Zieken worden niet verzorgd, volgens haar. Er is hier niets, zegt ook een Marokkaanse man. Maar hij is bang om elders eten te gaan zoeken. Maar hij hoopt nog altijd dat hij er heel huids uitraakt. Dat de Spanjaarden over hun hart zullen strijken. Want nu zitten we dik in de penari, zegt hij.
0: De nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend voor een film ooit. Alleen The Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met $1,2 miljard. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst ook zonnig. In de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig vanaf woensdag geleidelijk minder warm. Vooraan in het nieuws, de meeste bedrijven versturen hun facturen nu online via het platform Peppol. Dat is al verplicht sinds begin dit jaar. Na enkele kinderziektes lijkt alles ook vlot te verlopen. Meer op vrtnieuws.be.
3: De 6 over 7 op de E40 richting Brussel vertraag je door werkzaamheden 25 minuten tussen Everberg en Krainem. In de file zijn bij Sint-Stevens-Woluwe 2 rijstroken dicht door een ongeval. Maak er zeker een reddingstrook.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, klaar wakker.
4: Herbert Verhagen.
6: De tijd van je leven.
3: Een heel goeiemorgen.

Rob de Nijs, en dat was me nogal een zondag met die 86 hits van Tura. Zaterdag draaiden we er 66 van Bart Peil. En wil je die lijsten voor hun verjaardag nog eens bekijken? Dat kan op het Radio Benen kanaal van VRT Max. En ondertussen kijken we ook al uit naar de verjaardag van Willy Sommers. Zondag wordt hij 74. En hoe kan je het raden? Die dag draaien we 74 liedjes van hem. Welke, dat bepaal jij mee door er drie te kiezen via het Radio Benen kanaal op VRT Max. In the

Hasan'a.

De Beatles dobberden hier voorbij om 12 minuten over 7. Heb jij een boot mee op vakantie? Een opblaasbare, een kano, maakt niet uit. Laat die vakantiefoto's maar komen via het Radio Benenkanaal op VRT Max. Altijd fijn om te zien waar jullie zijn en luisteren via VRT Max. De dames van K3 die stonden op een van de 80 boten die deelnamen aan de Pride door de grachten van Amsterdam. En naar aanleiding van die Pride stonden Madonna en verrassingsgasten Kylie Minogue samen op het podium in de AFAS Live daar in Amsterdam. The Queen and the Princess of Pop. Dat gaf natuurlijk vuurwerk. €199 moest je ervoor over hebben. En het concert duurde wel geteld 33 minuten.

0: Julien Clerc. En nu weer een Vlaamse meezinger van Joe Harris. Vanuit de tijd dat er nog geen grote afzetmarkt was voor alcoholvrije wijnen.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio Bene, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
6: Gaspacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
8: Gaspacho met meloen? Doen!
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

uit 75 en een groot succes voor Joe Harris. Christine Akkaert uit Brugge heeft al gestemd voor de Radio BNE Willy Sommers 74 van nu zondag. Op 3, 7 Anjers, 7 Rozen. 2 geeft ze aan Vlaanderen de Leeuw. En helemaal bovenaan zetten ze Pluk de Dag. Willy Sommers was haar jeugdidool, schrijft ze. Haar kamer hing vol met posters. Op een dag waren ze allemaal weg omdat haar vader de kamer wou behangen. Ze heeft ze dan maar bewaard in een mapje.

Soul Sister tot 2 minuten voor 7:30. Zal ik eens vertellen hoe je maandag zal klinken hier op Radio Bening? Van 10 tot 12 presenteert Barbara Dex, gewoon genieten. Over de middag is er Als de Muren Konden Praten. Dit keer gaat Anja Daams langs bij weerman Bram Verbrugge. Van 1 tot 4 is Lars de Grote weer op post met de Radio Bening topcollectie. En dat na een mooie vakantie met Vanessa van Hoven. Ook zij is terug tussen 4 en 6 met Goed Gezind. Hier op Radio Bening.

De police, ze doen ons blazen. Maar zij blazen deze dagen ook, hè, in hun uniform. Lijkt me heel warm. Francis Bellens uit Hulshout laat weten dat in zijn streek het bouwverlof erop zit. Wenst iedereen een goede start. Ja, dat zullen extra drankpauzes worden, denk ik. IJsjes van de baas. Of een, wie weet, extra dag verlof. 35 graden. Amai. Op de E40 richting Brussel vertraag je door werkzaamheden nog 20 minuten tussen Everberg en Kraaienem. Bij Sint-Stevensvoluwe is de weg wel vrij. En nu een slok water.

Leuk spel, waarheid durven of doen, van een speelvogel, Jeremy Vrielink. Hij bespeelt heel wat instrumenten in zijn eigen studio en daar worden toch wel wat hits geboren. Denk maar aan Rak van Sam Goris of de nieuwe van Christophe, Ik geloof nog in mijn dromen. Trouwens, de zus van Christophe, Lindsay, is er de hele week bij met het album van de week. Telkens rond 10 voor 9.

0: I Was Made For Dancing, de wereldhit van Leif Garrett uit 1970. Een Amerikaanse zanger met Noorse roots, vandaar die bijzondere naam, hè? Leif, L-E-I-F, klinkt ook lief. We schuiven een beetje op naar 82 voor de volgende evergreen van Eurythmics.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, het kan anders.

Eurythmics met Annie Lennox, topzangeres, singer-songwriter, activiste. Ondertussen is ze een 70er met rimpels en daar is ze trots op. Die heb ik verdiend, zegt ze. Ja, ja. Bijna 7:15. Onze weerman komt eraan na Johan Verminne.

0: Uit het album De Laatste Ronde. Johan Verminnen blijft nog even hier. Strak plan. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, ik kreeg heel veel foto's vanmorgen. Echt opvallend veel van de zonsopgang. Die was bijzonder kleurrijk. Luisteraars vragen zich af, is dit de voorbode van onweer of regen?
1: Een voorbode van een zonnige dag vooral. Met wel een paar wolkenvelden. Kan er onweer zijn? Ja, in het zuidoosten is er in de loop van de late namiddag, de vroege avond, kans op een plaatselijk onweer. De zuiden van Sambre en Maas. Elders voorlopig niet. Enfin, je weet nooit natuurlijk met die hoge temperaturen. We krijgen 26 graden aan zee, dus wie koelt er wel daarheen. West-Vlaanderen zit zo rond 32, 33 graden. Oost-Vlaanderen ook 32, 33. Misschien is langs de oostgrens met Antwerpen en Vlaams-Brabant 34. En dan, ja, dus Antwerpen, Limburg, Brussel, Vlaams-Brabant zit rond 34 plaatsen. In de Kempen is 35 mogelijk. Ook in het uiterste zuidoosten. Dus ja, dat is nipt oranje, wat de oostelijke helft van het land betreft, als we de criteria strikt volgen. Normaal is het vanaf 35, maar goed, ja, 34, 35. Dus op een graad is dat moeilijk te bepalen. Het westen, West- en Oost-Vlaanderen staan gewoon in code geel. Met vanavond en vannacht dan kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Als ik er de laatste berekeningen bij haal, dat lijkt dat vooral het centrum te zijn. Het westen veel minder of niet, helaas, want het is daar het droogst. Nu, ik zie ook geen onoverkomelijke regen- of onweersbuien, dus daar kan hier en daar eens een stevige bui vallen. Maar ik zie toch niet echt veel problemen wat water betreft of zo. Mogelijk een aantal rukwinden, maar dat lijkt allemaal toch vrij binnen de perken te blijven. De temperaturen volgende nacht, ja, dat is wel moeilijk om de slaap te vatten. Zeker als je in het centrum woont. We krijgen morgen of vannacht liever als minimumtemperaturen waarden plaatselijk zelfs tot 23 graden. Dus dat kan wel tellen. Ja. Dat is vooral in het centrum en delen van het oosten. West-Vlaanderen zit zo rond een 19 graden in een strook net achter de kust. 19 à 20 graden. Tot 1,22 in het zuidoosten, dus waar jij woont. En dan ook, ja, Oost-Vlaanderen zit ook zo rond 1,22. Limburg ook tussen 21 en 23. Dat is wel de warmste nacht. Morgen wordt het nog altijd tropisch op veel plaatsen. 30 tot 32 graden. Een beetje afhankelijk van of er eventueel een plaatselijke regen- of onweersbui komt. Dat kan. Die kans zit er nog altijd in. Opnieuw, dat zal ook niet veel zijn. Wat niet wegneemt, dat een plaatselijke bui wel eens stevig kan zijn. Trouwens, ook hagel- en windstoten zijn mogelijk als het zover komt. Niet uitgesloten, maar niet om te zeggen dat ik nu meteen vrees voor grootschalige onweders met alles erop en eraan. Dat ook niet. Dus maximaal morgen tussen 30 en 32 graden. Aan zee zitten we rond 27. En kijken we naar de komende dagen, ja, op een drup na blijft dat droog. Vaak veel zon. Het wordt wel koeler, met maxima rond 5, 26 graden woensdag. En dan gaan we zelfs naar 3, 24 graden donderdag, vrijdag. Wel aanstippen dat er woensdag nog vrij veel wind is uit het zuidwesten. Daarna wordt het rustiger. En dan trekken we de lijn door tot 15 augustus, ongeveer rond die datum. Met 5, 26 graden in het binnenland, 22, 23 of soms is 24 aan zee. Vrij rustig weer toch wel, vaak veel zon, soms wat wolken. Weinig of geen neerslag. En misschien tegen het eind van die periode, dus tegen de 15e, dat de kans op wat meer, ja, verspreide neerslag, dat neerslagsignaal, weet je wel, dat weer wat groter wordt. Dat zullen we zien. Maar ik vrees dus wel een beetje dat de komende 10 dagen of 14 dagen dat we dat neerslagtekort dat wel hebben, dat we dat verder zullen uitbouwen, helaas.
0: David, bedankt. Ik wens je fijne maandag.
1: Voor jou ook. Tot morgen.

Miley Brothers. En is het al gelukt om te stemmen voor de Radio BNE Willy Sommers 74? Nu zondag vieren we zijn leeftijd met evenveel hits en jij mag die uitkiezen. Een drietal.

0: Dansen in de regen, een illusie van Illusion. Het werd er bijna 8 uur mee. Het nieuws nu.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt makkelijker om een verzekering op te zeggen. Bijna 9 op de 10 bedrijven werken intussen met het digitale facturensysteem Peppol. En in de VS woeden zware bosbranden aan de grens met Canada. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat schrijft het Belang van Limburg. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn. Je moet dan in enkele muisklikken een verzekering kunnen stopzetten, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: Wat er gaat gebeuren is dat elke verzekeringsmaatschappij op hun website, in je digitaal platform, via één knop duidelijk moet maken wanneer loopt je verzekering af, hoe kan je die stopzetten. En je kan eigenlijk in 3 kliks je verzekering opzeggen. Of je kan aan de verzekeringsmakelaar vragen om eigenlijk de opzeg zelf te regelen, zodat je het zelf niet moet doen, waardoor het veel makkelijker wordt om over te schakelen.
0: Elk jaar verandert maar 5-10% van de Belgen van verzekering. 89% van de bedrijven in ons land is intussen aangesloten op Peppol. Dat is het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen. De federale overheidsdienst Financiën spreekt van een succes. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. In het begin doken soms nog softwareproblemen op. Die zijn nu grotendeels van de baan, zegt Financiën. Nog maar weinig mensen zijn nog niet overgeschakeld, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
2: Dat zijn ouderen, mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. En die willen niet veranderen. Het was goed vroeger en moet nu ook maar goed blijven. En anderzijds heel jonge zelfstandigen, maar die eigenlijk niet echt ook een goede opleiding gehad hebben van economie, laten we het zo stellen. Maar dat zijn dan meestal bijberoepers die toch proberen een extra frank te verdienen.
0: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat nog met hen in gesprek. Op de E40 van Leuven naar Brussel zijn werken begonnen aan het viaduct van Krainem. Er komen 12 nieuwe brugvoegen en een nieuwe asfaltlaag. Het verkeer moet sinds vanmorgen over 2 in plaats van over 3 rijstroken. En dat veroorzaakt hinder. In Sterbeek, net voor de werken, gebeurde vanmorgen al een ongeval. 2 rijstroken waren daar een tijd lang versperd. In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Er komt hulp nu van de federale regering om het vuur te bestrijden. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
3: Een brandweerman in de stad Spokane loopt van huis tot huis. Een wanhoopspoging om de straat te beschermen tegen het oprukkende vuur. Hier staat een vuilnisbak in brand. Verderop is een hele woning niet meer te redden. Sinds het weekend zijn al 600 gebouwen verwoest aan de rand van Spokane. En dit is nog maar één van de 15 branden in het oosten van de staat Washington. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en president Trump om federale hulp gevraagd. Die komt er ook, zegt de burgemeester van Spokane. Want dit is de ergste brand van het hele land.
4: It is the top fire in our nation. That means they are going to give us the resources that we need here on the ground.
3: Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar heel wat branden zijn nog niet onder controle.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen komen met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval uit te voeren op Iran, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen.

0: in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt over de heropening van de straat van Hormuz en over het kernprogramma van Iran. Die gesprekken zijn nog niet echt concreet, zegt Steven de Krane vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington.
1: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saoedi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vast zat.
0: Na de aankondiging van de onderhandelingen is de olieprijs opnieuw gezakt. Brentolie kost nu minder dan $83 per vat. De regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. Spaans grondgebied is dat. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld. Maar volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken hebben mensensmokkelaars verkeerde dingen verspreid via sociale media en hebben daardoor tienduizenden mensen de oversteek gewaagd. Zeker 72 van hen zijn daarbij omgekomen, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. En de nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit is dat. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met $1,2 miljard. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst ook zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder warm. Vooraan in het nieuws, vanaf volgend jaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om te veranderen van verzekeraar. Een aangetekende brief is dan niet meer nodig. Enkele muisklikken zullen volstaan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Bedankt Gert. Het is 8:06. Het gaat traag richting Brussel op de E40. Een kwartier extra tussen Everberg en Kraaijnem. Kraaijnem liever, dat komt door werkzaamheden. Op de E19 10 minuten erbij van Rumst tot Mechelen-Noord. Ook daar wordt gewerkt. In Antwerpen is op de Mechelse brug richting Mechelen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, klaar wakker.
3: Herbert Verhagen.
5: De tijd van je leven.
2: Een zwoele maandag.

Een ode aan de witte duif door George Baker. Misschien is die ook al in het vogelopvangcentrum beland. Want door de hitte worden ze daar overstelpt met duiven en andere jonge vogels. De zogenaamde nestspringers. Een schaaltje water in je tuin of op je balkon zetten kan wonderen doen.

People gesproken, Bernice, Murrit en Lucrijns van de Kerkhoven feliciteren Jean-Pierre de Croix uit Kluisbergen met zijn verjaardag. Proficiat. Het is ruim 7:15. Er is een waterkans dat we deze week, vandaag misschien, getrakteerd worden op een plaatselijke regen- of onweersbui. En dan kan de straat bij die eerste druppels een bijzondere geur afgeven. Deze plaat heeft dat ook.

0: Fortunes. 3 augustus vandaag. Sommige luisteraars beginnen aan een zomervakantie. Anderen gaan vandaag met volle batterijen weer aan de slag. Zo gaat dat, hè. En daar hoort een meezinger bij van Morricante.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Wireless Corporation tot bijna 8:30. En nu het allermooiste moment uit de carrière van Gary Hager. In 95 behaalde hij de tweede plaats in de VTM Sound Mix Show. Met This is the Moment van René Froger. En het was Fred Becky die daar een Vlaamse tekst op schreef. Het allermooiste.

Op de E313 richting Antwerpen 25 minuten file rijden van Massenhoven tot Ranst. Dat komt door een aanrijding op de linkerrijstrook. In Antwerpen is op de Mechelse brug richting Mechelen ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En het gaat traag richting Brussel op de E40, 10 minuten erbij tussen Everberg en Krainem. Dat komt door werkzaamheden.

0: tonight. Can I get there by candlelight? Or is it much too far?
1: Dat zijn we dus weer de hele dag van plan, hè? Met de mooiste evergreens rondstrooien. Dit was er een van David McWilliams. Als je knopen hebt doorgehakt en voor je favoriete Willy Sommers liedjes hebt gestemd, laat dan eens weten wat het is geworden. Hè. Het kan anderen inspireren om ook voor die nummers te stemmen. Op die manier eindigen ze hoger in de lijst. Doris de Cler uit Kortemark is klaar met haar huiswerk. Op 3 stemde ze Sympathie is geen liefde. 2 gaat naar Van 's morgens tot 's avonds. En op 1 mag wat haar betreft 7 Anjers 7 rozen staan. Nu jij.

0: Suzanne en Freek, meer dan ooit vieren ze het leven en dat kan je bekijken in een nieuwe documentaire. Het is 9:10. Wat denk je van Michel Sardou?
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is weer te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE.

0: Mel en Kim stonden met Respectable in zowat de hele wereld op één. Het is 8:12.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Deze week keren we terug naar 2015, een hoogtepunt in de carrière van Lindsay. Maandenlang stond haar cd dichtbij in de albumlijst van Ultratop. Het album werd voorgesteld in haar pop-up store aan zee. Onder meer Jan Smit en Chris van Tongelen werkten mee aan die plaat. En ik mocht het volgende lied van Semino Rossi van een Vlaamse tekst voorzien voor Lindsay. Het mooiste meisje.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Save the Tears. Hilde Moensens uit Haagt heeft ook net gestemd voor de Radio Bene Wielen Sommers 74 van nu zondag. Op 3, Als een leeuw in een kooi. De tweede plek geeft ze aan 7 Anje Severoze. En op 1 een lied dat haar papa ook graag hoorde. Ik ben een Vlaamse jongen. Dankjewel voor het stemmen op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

0: Freddy James, bedankt om je maandag met Radio Bene in te zetten. Wij trotseren deze tropische dag met goede muziek. Geniet ervan en graag tot morgen, 6 uur.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt, 25...
0: Freddy James, bedankt om je maandag met Radio Bene in te zetten. Wij trotseren deze tropische dag met goede muziek. Geniet ervan en graag tot morgen, 6 uur.

0: Enkel bij Pricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering, schrijft het Belang van Limburg. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn om een verzekering stop te zetten. Dat moet online in enkele muisklikken kunnen lukken. Nu hebben veel mensen een overbodige verzekering, zegt federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: Het is inderdaad zo dat heel veel mensen met een verzekering zitten of soms ook dubbel verzekerd zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een gezondheidsverzekering via het werk, maar hebben dan zelf nog een extra verzekering bij een mutualiteit. En ze vinden het dan een heel gedoe om dat op te zeggen. Ze weten niet hoe dat moet. Ja, we gaan dat gewoon makkelijker maken, zodat je eigenlijk in 3 kliks ook je abonnement kan stopzetten via een verzekering. En ik denk dat dat gewoon veel makkelijker en eerlijker is.
0: Een kinderboerderij in Braschaat is wel degelijk de bron van een besmetting met de stekbacterie bij verschillende kinderen. Zij werd enkele weken geleden uit voorzorg gesloten nadat enkele kinderen met zware nierproblemen in het ziekenhuis beland waren. De overheid heeft mest van dieren op de kinderboerderij onderzocht en daar is de bacterie in teruggevonden, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
2: Niet alle kinderen zijn rechtstreeks op die boerderij geweest. Van sommige kinderen zien we contact via tussenpersonen, via familieleden. Van een aantal andere kinderen weten we nog niet exact hoe zij het contact met die dieren hebben opgelopen. Maar ook bij die kinderen zien we een genetische overeenkomst met de bacterie. Dus ook zij moeten via een aantal tussenpersonen eventueel toch een contact gehad hebben met de boerderij, met de dieren daar.
0: De kinderboerderij in Braschaat heeft intussen maatregelen genomen en mag morgen weer opengaan. In Marokko komt er kritiek op de overheid na de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week onder meer via de zee om dat Spaanse stadje aan de kust te bereiken. Voor zeker ruim 70 van hen is dat fataal afgelopen. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond door naar mensensmokkelaars die migranten met verkeerde informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid, zegt correspondente Samira Shadir.
3: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
0: Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Vanavond en volgende nacht krijgen we dan plaatselijk regen of onweer. Morgen is het nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag geleidelijk minder warm. Meer op vrtnieuws.be.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stoep.
9: VRT Radio Bene.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ik heb zin in iets zomers.
10: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
12: Gazpacho met meloen? Doen!
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio Bene.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.
9: VRT Radio Bene.
10: Doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio Bene.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Gemeenten die een trajectcontrole willen installeren op gewestwegen moeten dat aanvragen bij het agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn er maar 15 aanvragen geweest. En 2 op de 3 zijn dan nog eens afgekeurd. Dat gebeurt op basis van objectieve criteria, zegt Eriks Klep van Wegen en Verkeer.
1: De eerste is van, is er daar een ongevalsproblematiek? Dus daarvoor ga ik kijken naar de ongevalsstatistiek over de laatste 3 jaar. En de tweede is, als er ongevallen gebeuren, zijn die dan te wijten aan snelheid? En daarvoor gaan we kijken naar de gemiddelde snelheid. Ligt die te hoog en gebeuren er ongevallen, dan kan zo'n aanvraag positief worden beoordeeld.
0: Veel ondernemers vinden dat de overstap naar het digitale facturatiesysteem Peppol niet zo vlot is verlopen. Dat blijkt uit een bevraging van zelfstandige organisatie Unizo. Sinds begin dit jaar zijn bedrijven en zelfstandigen verplicht om hun facturen online te versturen, via Peppol. Volgens de overheidsdienst Financiën doen nu bijna 9 op de 10 bedrijven dat. Maar de overstap heeft veel technische problemen veroorzaakt en de beloofde tijdswinst voor ondernemers is er nog niet, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
2: Het systeem functioneert technisch wel perfect, maar de beloofde efficiëntiewinsten, ja, die zijn er gewoon nog niet. Voor heel wat bedrijven, ja, die hadden daar wel op gerekend, want ze hebben kosten moeten maken en ze hebben een inspanning moeten doen. Maar ja, dat rendeert nog niet en dat is wel spijtig. Nog eens, dat zal wel verbeteren in de toekomst. Maar ja, heel wat leden van ons zijn een dik half jaar na de invoering toch een pak minder positief dan gedacht.
0: Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn om een verzekering stop te zetten. Dat moet dan online in enkele klikken lukken. Nu wisselen maar weinig mensen van verzekeraar, zegt federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: We zien dat in België slechts 5-10% per jaar verandert van verzekering. Dat betekent dat heel wat mensen vast blijven zitten bij hun huidige verzekering. Soms is dat goed, soms is dat niet goed. Omdat ze niet weten dat wanneer ze vergelijken, soms honderden euro's per jaar kunnen uitsparen. Omdat heel wat mensen dat ook omslachtig vinden om te veranderen van verzekering, ja, blijven ze gewoon zitten. En we willen eigenlijk zorgen dat mensen meer gaan vergelijken en ook veel makkelijker kunnen opzeggen.
0: In Iran zijn 2 mannen geëxecuteerd die veroordeeld waren voor spionage voor Israël. Volgens de Iraanse staatstv hadden de mannen gevoelige informatie over militaire sites doorgegeven aan de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Net vandaag zouden nieuwe onderhandelingen beginnen tussen de VS en Iran. Zo kondigde althans president Trump gisteren aan. Maar Iran heeft zo pas aangekondigd dat er geen plan is om de komende dagen een delegatie te ontvangen of om zelf onderhandelaars te sturen. Erg warm, lokaal tot 37 graden vandaag. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Vanavond en volgende nacht dan plaatselijke regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het stilaan minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE. Herbert heeft je deze ochtend zachtjes wakker gemaakt hier bij Radio Bene. Ik neem het over met muziekjes om gewoon te genieten. Welkom.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Barbara Dex.

Je hoorde Jimmy Foster met Strangers in Paradise. Blij dat ik nog een weekje mag presenteren bij Radio BNE. Het is maandag 3 augustus. En ik weet niet of je luistert, Danny Fabri. Maar ik wens je een hele fijne 78ste verjaardag. Mocht jij ook toevallig jarig zijn vandaag, dikke proficiat en maak er een fijne dag van.

Je hoorde Marian van The Cats. Dit was trouwens een van de meest succesvolle bands in Nederland in de jaren 70. Zanger Piet Veerman zou nadien nog een grote solo-hit scoren met Sailing Home. Naar eigen land nu met de kerels van Mama's Jasje. En het is over.

0: vieren we een muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is veel te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rood.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
2: Want het duurt toch maar even.
1: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

Uit de jaren 60, Roses Are Red en Bobby Vinton. Nieuw hier bij Radio Bene zijn de Nederlandse artiesten Sven Versteeg en Senna. Senna viel al op tijdens The Voice Kids in Nederland en Sven is een ras entertainer. Samen zingen levert deze vuurwerk.

0: Modern Talking, Sherry Sherry Lady, typische disco zoals die klonk in de jaren 80. Dit was in 85 al hun derde hit. Ik kan het nog altijd meezingen, maar ik mocht wel nog niet uitgaan op deze muziek. Dat was pas later. Ja, ja, ik herinner mij die tijden nog heel goed. Bij ons in de Kempen naar de discotheken in Reti en in Arendonk. In Reti was dat een LP, in Arendonk was dat een Tropics. Beide bestaan wel niet meer. Maar wat een leuke nostalgie om er nog eens over te babbelen en terug aan herinnerd te worden.
1: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Wie de Zondag? Heb jij al gehoord wat wij hier zondag gaan doen? Nu, zondag 9 augustus, wordt Willy Sommers, ja ja, 74. En dat vieren we bij Radio BNE. Zondag presenteren Vanessa en Peter Hermans van 9 tot 2 de Radio BNE Willy Sommers 74. Ga nu naar Radio BNE op VRT Max en stem op jouw favoriete song van Willy. Het resultaat hoor je nu zondag tussen 9 en 2 in de Radio BNE Willy Sommers 74.

Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Voilà, c'est Bert Blanca. Bert was een van de grondleggers van de Belgische rock'n'roll. In die periode was hij ook studiomuzikant. Hij werkte onder meer samen met grote namen als Salvatore Adamo, Charles Aznavour of Gilbert Bécaud. En nu Sam Goris. Een robotmaaier kenden we nog niet in 1995. Maar Sam had die ook niet nodig. Die liet gewoon het gras groeien. Help.

Van Rocco Granata. En weet je, Rocco schreef dit liedje Snel Snel omdat hij nog een B-kantje nodig had voor zijn single Manuela. En niet de A-kant, maar net het B-kantje werd zijn grote doorbraak. We zingen dat nog altijd graag mee hier bij Radio BNE.

0: De nieuwste van Bart Herman, Vlinders, Passie en Stille Tranen. Straks tussen 12 en 1 gaat Anja Daams weer op stap bij Radio BNE. In haar programma Als de Muren Konden Praten belt ze aan bij bekende Vlamingen thuis. Straks loopt ze langs bij weerman Bram Verbrugge in Langdorp.
1: Hey Anja, met Bram Verbrugge hier. Zeg, kom eens af, hè. Kom eens naar het mooie Hageland. Je zei welkom bij mij thuis in Langdorp, boven de Doornberg. Ik zal wel zon voorzien. Als jij dan een koekje of zo meebrengt, dat mag altijd.
0: Zeker luisteren straks dus tussen 12 en 1 bij Radio BNE. En als je er maar niet genoeg van krijgt, je kan ook alle afleveringen als podcast beluisteren op VRT Max.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: een last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Shh, luister.
2: Kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Gemeenten die op gewestwegen een trajectcontrole willen invoeren, krijgen daar vaak geen toestemming voor van het agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn 2 op de 3 aanvragen afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans heeft opgevraagd bij de bevoegde minister Annick de Ridder. Wegen en Verkeer gaat altijd na of er veel ongevallen door overdreven snelheid gebeuren voor ze op een bepaalde plek een trajectcontrole goedkeuren gewezen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans heeft opgevraagd bij de bevoegde minister Annick de Ridder. Wegen en Verkeer gaat altijd na of er veel ongevallen door overdreven snelheid gebeuren.

0: momenten er veel te snel gereden wordt, waar er onveilige situaties daardoor ontstaan. Denk door het feit dat er weinig aanvragen gebeuren, dat die aanvragen wel degelijk op locaties zijn in functie van de verkeersveiligheid.
1: In Marokko komt er kritiek op de overheid na de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week onder meer via de zee het Spaanse stadje aan de kust te bereiken. Voor zeker ruim 70 van hen is dat fataal afgelopen. De lokale overheid in Ceuta heeft het zelfs over 88 doden. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond door naar mensensmokkelaars die migranten met foutieve informatie zouden hebben aangespoord om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de eigen overheid, zegt correspondente Samira Jadir.
2: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
1: Sport. Tadej Pogacar gaat de Ronde van Spanje rijden. Die begint over 3 weken. Pogacar won een week geleden zijn 5e Ronde van Frankrijk. De Ronde van Spanje won hij nog niet. En hij stond nog maar 1 keer op het programma trouwens van Pogacar in 2019. Toen werd hij 3e. Erg warm is het vandaag. Lokaal kan het 37 graden worden. Eerst nog zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk wat regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. En vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder heet. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
3: Barbara Dex.
5: De tijd van je leven.

If I Had Words, Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald. Het klinkt zeer internationaal. Scott Fitzgerald is Brits, maar Yvonne Keeley is een Nederlandse. Ze heet eigenlijk Yvonne Pye en is dus de zus van zangeres Patricia Pye. Samen zongen ze bijvoorbeeld ook nog in de groep Star Sisters. Van Yvonne naar Valère nu, zeker bekend als Jo Valie.

I heard it through the grapevine, Gladys Knight and the Pips. Dit is de oorspronkelijke versie uit 67, maar een jaar later kwam het ook uit in een versie van de Miracles en in een versie van onze Oostense Marvin Gaye.

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Score alle aanvuldeals bij

Uit 1985, Jennifer Rush, The Power of Love. Maar de bekendste versie komt natuurlijk van Céline Dion. Die scoorde er nog een grotere hit mee in 1993. Kan jij ook zo genieten van een koffietje? Oh, ik ook. Maar helaas, vandaag heb ik toch een probleem, want er is geen melk. No milk today.

Amai, dit lied is ook weer al meer dan 20 jaar oud. Ik wil jou van Gene Thomas. Herinner je nog de Soundmix Show vroeger op tv? Wel, in 1990 was Gene een van de artiesten die opviel. Hij toerde later met de dancegroep Accession en dit is een van zijn solo-hits. Hier is nog Gompie en als je goed luistert, dan herken je de stem van Peter Koelewijn.

Could It Be Magic, Donna Summer. Heb jij je smartphone of tablet bij de hand? Dan is dit een goed moment om vriend te worden van VRT Radio PNE. Ga zeker eens kijken op onze Facebookpagina. Je vindt er foto's van DJ's, bekende jarigen en bijvoorbeeld bij wie Anja Daams straks tussen 12 en 1 aanbelt voor Als de Muren Konden Praten. En dat is vandaag bij weerman Bram Verbrugge. Gewoon liken.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

long-haired lover from Liverpool. Je hoorde Jimmy Osmond. Hij is de kleinste spruit van de muzikale familie Osmond. Deze hit leverde Jimmy ook een wereldrecord op. Hij kwam in het Guinness Book of Records, World Records, als jongst artiest met de nummer 1 hit in Groot-Brittannië. Bij wie zou ons de jongste zijn? Ik gok Thor, bekend van Herinner je dat nog? Een tocht door het donker? Hij was 9 jaar toen hij een hele grote hit scoorde. Of misschien wel Sylvie Melody. Zij was ook 9 jaar toen ze ontdekt werd tijdens Walter Capriol's show The Kid.

Je hoorde Camille met Rihanna. Camille kan je zeker ook horen in de Vlaamse 30, maar dan natuurlijk met haar recentste Nu dat je weg bent. De Radio BNE Vlaamse 30 is er elke zaterdagmiddag van 4 tot 6 met Peter Hermans. Tel mee af van 30 naar de nummer 1.

Oh, zo lief van je, Luc Steno. Ik mis je elke dag. Nu gaan we hier bij Radio Bene gewoon genieten van Franse chansons. Die Franse evergreens die ademen gewoon zon, zee en vakantie uit, vind ik. Jean-François Michael is wat verdrietig. Hij neemt afscheid van zijn vakantieliefje. En ik neem voor vandaag afscheid van jou. Maar we horen elkaar morgen terug bij Radio Bene. En heel veel plezier met Anja straks.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Met maxima boven de 35 graden is het opnieuw een tropische dag vandaag. De droogte brengt ook steeds meer landbouwers in de problemen. En ook ons land waarschuwt dat tijdelijke grenscontroles weer mogelijk zijn binnen het Schengengebied na de noodsituatie, zoals in Ceuta. Met code oranje waarschuwt het KMI vandaag voor de hitte, behalve dan in West- en Oost-Vlaanderen. Veel gebouwen zijn niet aangepast en ook in veel woonzorgcentra verblijven mensen in verouderde gebouwen zonder airco-verkoeling. Amorie de Mulder sprak vanmorgen met bewoners in het woonzorgcentrum Terbist in Grimbergen.
1: Het is lunchtijd in het woonzorgcentrum. Hier in de eetzaal is het heerlijk koel. Veel bewoners brengen hier dan ook de hele dag door. Voor het gezelschap, maar ook voor de airco, want die is er in de gangen en in de kamers niet.
2: Heel warm, veel te warm.
3: Well, voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
4: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
5: Oh, ik zet mijn deur open en de ventilateur is op en valt dat wel mee.
1: En het personeel probeert daar niet.
2: Heel warm, veel te warm.
3: Well, voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
4: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
5: Oh, ik zet mijn deur open en

0: warmte.
1: En door de langdurige warmte en droogte zal niet alleen de oogst van aardappelen kleiner zijn, maar ook die van groente en fruit. De gewassen raken vaak niet volgroeid, getuigt ook Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselaar. Hij is zelf kweker van andijvie.
2: De planten krijgen stress en die gaan veel vroeger in schot dan normaal, waardoor dat ze niet meer geoogst kunnen worden of op heel laag gewicht. Ik denk dat wij op bepaalde momenten toch echt wel 75% niet meer kunnen snijden hebben, niet meer kunnen oogsten hebben. Het is wij niet alleen, het is in verschillende teelten dat we het voorkomen. Broccoli, bloemkool, prei, laten we zeggen, die zijn allemaal kleiner. Die hebben ook hittestress. Die gaan soms ook kapot tijdens de teelt, waardoor de aanvoer toch wel minder is voor de telers.
1: En door de mindere opbrengst mogen we de komende weken ook hogere prijzen verwachten voor groente en fruit. In Hongarije lijkt de stroomvoorziening dan weer voorlopig verzekerd. Dat heeft premier Magyar gezegd. Gisteren werd gezegd dat de grootste kerncentrale van het land stil lag door het lage waterpeil in de Donau. Maar één reactor draait nog. Intussen hebben veel bedrijven vrijwillig hun verbruik beperkt, waardoor er geen verplichting komt. Maar als het water nog meer zakt, dan kan dat wel nog tot problemen leiden. Intussen zijn er gevolgen voor de watervoorziening, zegt ook correspondent Stefan Bos in Boedapest.
3: Er zijn mensen die zonder drinkwater zitten. Dat is bijvoorbeeld het geval in Zentendre. Daar zitten duizenden mensen zonder drinkwater. Het leger heeft daar ook al waterzakken uitgedeeld. En zo zijn er ook andere dorpen waar die berichten nu doorkomen. Dat mensen daar eigenlijk geen goede watervoorzieningen meer hebben. Dus dat is wel iets wat de regering in de gaten houdt.
1: Tijdelijke grenscontroles binnen Europa invoeren is mogelijk als maatregel bij uitzonderlijke situaties. Die boodschap gaat ons land morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers naar aanleiding van de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Jannie Paling, hoe moeten we die boodschap zien?
4: Het is eigenlijk een soort waarschuwing aan de Spaanse regering die minister van Asiel en Migratie, Andreen van Bossuyt, morgen zal brengen op het Europese overleg. Een reactie op de crisis vorige week in Ceuta, toen op dat Spaanse grondgebied in Afrika onverwacht tienduizenden migranten toestroomden vanuit Marokko in de hoop naar Europa te kunnen doorreizen. Je weet, in de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. Daar zijn geen grenscontroles binnen de Schengenzone. En de toestroom van migranten in Ceuta baarde verschillende Europese regeringen zorgen. Nu, onze regering geeft wel toe dat de situatie op Ceuta, dat daardoor de Schengenzone niet in vraag wordt gesteld, dat daar op zich geen probleem was, want Ceuta heeft namelijk een speciaal statuut en daar zijn wel degelijk grenscontroles. Maar Schengen mag niet als vanzelfsprekend genomen worden, klinkt het bij minister van Bossuyt. En als het nodig zou zijn, kunnen er dus maatregelen worden genomen.
1: Dankjewel, Gianni. En de dodentol van de massale oversteek naar Ceuta is opgelopen tot 88, zegt de lokale overheid daar. Aan de Marokkaanse kant wachten ouders ook wanhopig op nieuws van hun vermiste kinderen. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
5: Ze staan met foto's te zwaaien en tonen hun gsm wanhopig aan een grenswacht. Heb jij mijn zoon gezien? Het ergst is om niets te weten, zegt deze moeder. Het is alsof een stuk van mij is afgerukt. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond nog door naar mensensmokkelaars, die migranten met foute informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
6: Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd en dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
5: Voor de ouders aan de grens blijft het wachten op nieuws.
1: Het weer vrij zonnig en zeer warm dus, met maxima rond 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, maar in de rest van het land bewolkt met enkele buien en nog altijd warm tot 32 graden. Vanaf woensdag duidelijk minder heet, eind deze week nog maxima rond 24 graden. En de hitte zat ook vooraan in het nieuws vanmiddag. Die leidt tot minder opbrengst van de groente- en fruitoogst. Meer op vrtnieuws.be.
7: Hey Arne, mijn Bram Verbruggen hier. Zeg, kom eens af, kom eens naar het mooie Hageland. Je bent welkom bij mij thuis in Langdorp, boven de Doornberg. Ik zal wel zon voorzien. Als jij dan een koekje of zo meebrengt, dat mag altijd. We kunnen een glazen wijn drinken, maar als je in de voormiddag komt, misschien beter een koffietje. Kom eens af. Radio BNE.

0: Belangrijk, hè, om altijd de wind mee te hebben. Weather with you van Crowded House.
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
0: Is mijn koffie? Welke is mijn?
3: Waar.
0: Oh,
3: is
0: ik had hem niet eens te nemen. Voilà.
3: Laat u smaken.
0: Dank je wel.
3: Koekje erbij, hè? Nee?
0: Ah, ja, natuurlijk.
3: Wat
0: ja.
3: Wilt jij?
0: Nee, jij eerst. Ik heb ze voor jou gekocht.
3: Ja? Ik ga die krentenkoek maken.
0: Oké. Okay.
3: Geeft meest energie om zelfs nog een toertje te gaan fietsen.
0: Ga je nog fietsen vandaag?
3: Ik zou nog graag gaan fietsen. Ik heb vanavond nog een lezing.
0: Ja?
3: Dus ik moet op tijd terug zijn. Ik moet ook nog met de dochter naar de zwemles gaan straks. Dus het zal een kort fietstochtje worden deze namiddag.
0: En dat doet jou deugd? Of geeft jou dat energie?
3: Ja, maar ik heb sinds kort ook een persoonlijke trainer. Dus die maakt trainingsschema's op. En ik probeer dat een beetje in te passen in de vrije tijd dat ik heb. En dat is niet zo heel veel. woon-werkverkeer, daar doe ik ook vaak die trainingen op. Dus ik ben nu 39 jaar en ik heb het in mijn hoofd gestoken om op mijn 40ste mij te proberen selecteren voor het wereldkampioenschap Gran Fondo. Dat is eigenlijk koersrijden voor amateur wielrenners. Dat is per leeftijd. Hè. Dus per 5 jaar is er een aparte categorie. Dus volgend jaar word ik 40 jaar en dat lijkt me toch wel zo'n beetje een mijlpaal. En ja, vandaar dat ik daar stilletjes aan voor ga beginnen trainen.
0: Is dat in plaats van een motto kopen op je 40ste een andere uitdaging?
3: Ik rij al jaren met een motto. Er staat er eentje, dus dat heb ik al gehad. Dus ik weet niet wat het volgende is. Nee, maar inderdaad, in plaats van een midlife crisis te hebben en van vrouw te veranderen of een motto te kopen, liever zoiets.
0: Het is een betere uitdaging.
3: Ja, ik denk het wel.
0: Zeg Bram, als de muren zouden kunnen praten hier, wat zouden ze dan zeggen?
3: Dat er hier een heel warm gezinnetje woont. Graag woont ook. Dat hier soms heel veel lawaai kan zijn met twee jonge kinderen in huis. Dat er hier ook gedanst wordt en gezongen wordt. Vooral op Elsa van de film Frozen. Daar zijn ze nu helemaal in toe met twee kindjes. Ja, en dat die regelmatig over het weer wordt gebabbeld, denk ik. Hè. Van thuis uit doe ik mijn weerberichten voor 's ochtends op de radio's bijvoorbeeld.
0: Ah ja, waar is dat dan?
3: Dat is in mijn bureau.
0: Oké.
3: Okay. Hier, de kamer hiernaast. Was een
0: komen
3: bureau.
0: De kinderen dan soms binnengelopen?
3: Dat weten ze ondertussen, dat ze een beetje stil moeten zijn op dat moment. Nu, je wilt hier echt die ochtendroutine niet meemaken. Want ik moet dus boterhammetjes smeren, de kinderen proberen klaar te maken, samen met mijn vrouw gelukkig dan wel. Maar dat dan combineren met ook eens te kijken naar de radarbeelden, naar de satellietbeelden, waar zit die sneeuwzone op dit moment, om dan live op Radio 2 en Radio 1 's ochtends een weerbericht te brengen. Dat is vaak heel, heel hectisch.
0: En dan wordt er zo van de wc geroepen, papa, ik ben klaar!
3: Ja, exact, want het toilet is naast het toilet. Het toilet is inderdaad naast het bureau. En dat gebeurt geregeld, dat er een ochtendplasje wordt gemaakt door de oudste dochter op het moment dat ik aan de lijn hang bij Radio 2 of bij Radio 1.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Come by me love van de Beatles. Vanmiddag dus op bezoek bij onze weerman Bram Verbrugge. Bram woont samen met zijn vrouw en zijn twee dochters in Langdorp bij Aarschot. In een huis met een geschiedenis.
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Klopt. Dit is het huis van mijn grootouders geweest. En voor mijn grootouders woonden mijn overgrootouders hier. En het gaat eigenlijk in de familie, langs vaderskant, gaat het eigenlijk altijd van zoon op zoon verder.
0: Maar jouw vader heeft er niet gewoond.
3: Allee, als kind. Ja. Dus ja. Dit is het huis van mijn grootouders. Dus mijn vader is hier opgegroeid. Die woont nu 50 meter verder in de straat. En ik heb het geluk gehad dat ik een jaar of 10 geleden dit huis heb kunnen erven van mijn grootouders. En ik heb het dan volledig verbouwd samen met mijn vrouw.
0: Ja, want het was waarschijnlijk helemaal anders. De woonkamer waar we nu zitten, wat was dat? Want het was een boerderij.
3: Het was een boerderij. Moet ik even terug in mijn herinneringen gaan. We zitten nu ook in wat vroeger de living was. Maar bijvoorbeeld de bureauruimte was een paardenstal waar jullie zijn binnengekomen. Dat is nogal een grote voordeur. Dat is bewust zo gehouden. Omdat in de twee huizen die hiervoor stonden, die hadden daar op die locatie een heel grote poort waarbij je dan binnenkwam in de stallen. Dus jullie zijn eigenlijk binnengekomen langs de grote poort van vroeger in de stal, dat nu dus de inkomhal is. En waar het toilet is, daar was vroeger ook de stal van de varkens, denk ik, dat daar zaten. En dan zo hier in het living gedeelte.
0: En dat heb jij nog allemaal geweten?
3: Ja, ik ben echt opgegroeid. Hè. Hier op deze heuvel, in het mooie Langdorp. Ik speelde hier rond de boerderij. Ik speelde op de hooizolder van de boerderij. En vooral in de gebouwen die nu weg zijn. Hè. Alle koterij, laat ons maar zeggen, zoals dat vroeger het geval was. Alle kleine bijgebouwtjes. Dat was echt mijn speelterrein. Hè.
0: Maar heerlijk, maar er staat er nog één. Hè,
3: er staat er nog één, ja. We hebben de oppervlaktes van al die kleine gebouwtjes mogen combineren in één bijgebouw. En dat staat er nu.
0: Ja. En wat is dat bijgebouw dan?
3: Daar staat de auto in, daar staat de motto in, daar staat de bakfiets.
0: Ah, dat is wat de garage, dus aanhalingstekens. Ja. En zijn er nog meubels van vroeger?
3: Een aantal fruitkistjes, maar die staan op het eerste verdiep. Ja. Dus mijn grootouders waren groentetelers en fruittelers. Eigenlijk echt wel bekend in deze streek. Heel veel mensen uit de buurt kwamen hier groente en fruit kopen. Zelfs de nonnekes van Scherpenheuvel, die kwamen één keer per week met hun Volkswagen Polo tot hier gereden. Laden die dan volledig vol met groente en fruit. Zo gekend waren die mensen. En vooral voor de perziken.
0: Oké, en die kratjes die staan...
3: Ja, hier op het eerste verdiep denk ik dat ik nog twee van die fruitkistjes heb staan die zij toen gebruikten.
0: Ja, en ze dienen nu gewoon dus decoratie.
3: Nu steken mijn platen daarin.

0: All Over in de jaren 90. Erik en Sanne en aan mijn darling. Wie nu All Over is, dat is onze weerman Bram Verbrugge. Hij woont dus in het huis van zijn grootouders. Hij heeft het helemaal verbouwd van een boerderij met kleine raampjes. Hebben ze er een huis van gemaakt met grote ramen tot op de grond. Zodat je een prachtig uitzicht hebt over de velden rondom. En natuurlijk ook op de wijngaard. Want Bram maakt zijn eigen wijn.
1: Er staan nu 12 rijen. 12 rijen met palen, maar de dichtstbijzijnde 6, dat zijn palen die ik een paar maanden geleden heb gezet. Dus we gaan uitbreiden. Er staan er nu 300, maar we gaan dus naar 600 gaan.
0: Wauw, en 300 wijnstokken, hoeveel flessen wijn komen daaruit?
1: In theorie 300. Je mag ongeveer tellen 1 liter sap. Meestal heb je wel meer hoor, maar laat ons zeggen, gemiddeld gezien, het is ook een hele jonge wijngaard, gaat je ongeveer een liter sap hebben per wijnstok. Mm-hmm. En van een liter sap maakt ongeveer 1 fles een 75 centiliter wijn.
0: En heeft hem een naam, de wijn?
1: Chateau Meteo. Is het geworden, ja, top hè. Ja,
0: goed, en origineel ook, Bram.
1: Ja, ik probeer daar wel wat over na te denken.
0: Amai, maar goed. En hoe ben je daar nu bij gekomen?
1: Goh, hoe is dat gekomen? Een keer een zatte avond in Frankrijk, als ik me goed herinner. Ik was samen met mijn gezinnetje, maar ook met mijn moeder en met haar vriend, met Mark, op reis in de buurt van de Mont Ventoux. En we hebben daar een keer een fijne wijnavond gehad en dan besloten van, ja, oké, we gaan ons eens informeren. Ja, de grond was er, hè. We hebben dat niet moeten aankopen. We zitten hier op een Hagelandse heuvel. De volgende heuvel is de wijnberg van Houwaard eigenlijk. Er zijn heel veel wijnbouwers actief op de Houwaardse berg. Dus ja, waarom zou het hier niet lukken? En een beetje beginnen rondhoren, in volle corona was dat toen, bij lokale wijnbouwers, van ja, zouden jullie ons wel willen begeleiden en zo. En dat gebeurt op dit moment. En voilà. Pas op, we hebben al veel geluk gehad ook hoor. Want sinds 2021 hebben we 2 heel droge zomers gehad. Dus dat is water gaan bijgeven dan. In ons geval met de gieter. Hè. Ik ben geen landbouwer, ik heb geen tractor, ik heb geen watervat. Dus dat is regenwater met de gieter gaan geven. Dus ja, het is heel, heel arbeidsintensief. Ja. Maar is er doorgekomen en vorig jaar hebben we een topjaar gehad. En vandaar nu de beslissing om nog een beetje bij te zetten. Ja. Zodat we ook in die mindere jaren toch een minimale opbrengst hebben die voldoende is om echt wijn te maken.
0: Want ben jij een wijndrinker echt?
1: Nee. Ik heb wel een kleine wijnkast hier staan. En dat gebeurt af en toe wel eens. Dat wij eens een fles kunnen opentrekken. Maar dan moeten we er echt al met 2 zin in hebben. Want ja, je laat dat niet graag 3 dagen staan natuurlijk. Dus vaak drink je dat dan wel op. Dus allez, zeker al minimaal met 2. Dus dat gebeurt eigenlijk niet zo. En ik drink eigenlijk meer een birke.
0: Kun je nog een beetje koffie? Kom.
1: Ja.

moet er wel bij vertellen dat Bram vooral het brein is achter de wijn. Hij heeft niet echt groene vingers. Die groene vingers die zijn vooral voor zijn vrouw. Zij heeft de moestuin en als er een teveel is aan fruit of aan groente, dan delen ze dat met de buren. Hoe? Dat hoor je in de podcast van Als de Muren Konden Praten op VRT Max.

0: Radio BNE, Willy Sommers.
1: Voel ik mij weer 18 jaar.
0: 74.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
1: Maar het water is weer te diep.
0: Welk nummer staat voor jou op 1?
1: 7 aan je 7 rozen.
2: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
1: Want het duurt toch maar even.
0: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Echte sound uit de jaren 70, die Some Kind of Wonderful. Onze weerman Bram Verbrugge is elke dag met het weer bezig en bij uitbreiding met het klimaat. Hij geeft er lezingen over. Zijn huis is gerenoveerd met heel veel respect voor het klimaat. En dat respect dat wordt ook doorgegeven in de opvoeding van hun twee dochters. Bram die woont dus nog altijd in de straat waarin hij is opgegroeid.
1: Ik heb in het verleden wel wat gereisd. Ik heb ook gestudeerd in Engeland bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb wel op andere locaties gewoond. Ik heb ook 5 jaar in Brussel op kot gezeten, op de militaire school. Dus ik heb wel wat kennis gemaakt met andere types van levens. En ja, ik ben hier altijd heel nostalgisch over geweest, over de Doornberg in Langdorp. Dus ik ben ook heel blij dat ik hier woon en ik zou hier nooit weg kunnen.
0: En het is hier echt een kinderparadijs, zie ik. Hoe oud zijn ze ondertussen, de meisjes?
1: 1 en 3. Ah, ja. Ja. Er staat hier inderdaad wel wat kinderspulletjes, van boekenkasten tot tekentafels en plastic speelgoed, ja, bij elkaar.
0: Het is voor hun kinderen ook een paradijs, denk ik, om hier zo te mogen opgroeien. Hè?
1: Ik wil ook echt wel kinderen hebben die geen schrik hebben van hun handen vuil te maken. En dus die gaan op dit moment, zeker de oudste, die gaat mee in de serre. Die is 3 jaar.
0: Ja, ja.
1: Die gaat mee in de serre. We hebben voor haar een knalroze overal gekocht. En dan gaat die mee in de serre helpen. Hè.
0: Ja.
1: Met haar kleine kruiwagen en met haar schubje gaat die mee helpen. En zelfs de kleinste, hè, die is nu 1,5 ongeveer. Die maakt haar handen graag vuil. Ja. En dat vinden we fijn, dat moedigen we aan.
0: Voeden jullie hen ook heel bewust klimaatbewust op? Want jij bent daar heel erg mee bezig, hè?
1: Wij proberen inderdaad zo klimaatbewust mogelijk te leven. Wat niet altijd even evident is. Het is niet zo dat we daar nu echt met hen al, dat we hen daarop op wijzen van, kijk, we eten zus omdat we daarin geloven. Daar zijn we echt nog niet mee bezig. Maar ik denk wel indirect, kinderen die van jongs af aan de gewoonte hebben om altijd per fiets vervoerd te worden, ja, die gaan volgens mij wel wat geharder daaruit te komen ook, om dan uiteindelijk zelf met de fiets naar school, ja, naar school te gaan. En dan in dagelijkse keuzes ook, hè, klimaatbewust wat consumeren. Dat gaat dan over exotisch fruit of exotische groenten. Je zult hier wel een banaan zien liggen, want er zal hier zeker geen banaan verloren gaan. Naar vlees toe proberen we wel klimaatbewust. Maar we zijn daar nu ook niet, allee, we zijn daar ook geen echte diehards in.
0: Kopen jullie hier thuis dan ook tweedehands?
1: Ja, we zijn wel voor hergebruik en voor tweedehands. Als het gaat over al die kinderspulletjes dat je hier zei, er zullen wel nieuwe dingen bij staan, maar er staan ook zeker dingen bij die we ofwel van vrienden in bruikleen hebben gekregen, ofwel hebben geërfd van andere mensen of zo. Dus we doen wel aan hergebruik. We doen ook aan
0: vroeger ook kringwinkel? Kinderen zien niet of dat iets uit de jaren 70 komt of nu gemaakt
1: is. Tuurlijk niet. Er staat hier zo'n kassakje, dat komt dan via Vinted bijvoorbeeld. Dat is iets dat je heel gemakkelijk kunt vinden. Dat is ook hoog kwaliteit altijd, dus dat gaat inderdaad generaties lang mee. En met een aantal vrienden die kinderen hebben van dezelfde leeftijd, doen we ook een soort van uitwisselingssysteem. Dus boekjes uitwisselen of speelgoed uitwisselen. Uiteindelijk, gewoon al via familie, hebben wij zoveel gekregen dat wij hier in huis ook een systeem toepassen. Het speelgoed dat boven staat, dat staat voor een paar weken boven en dan halen we dat naar beneden. En hetgeen dat dan beneden staat, halen we naar boven. Dus dan lijkt dat voor de kinderen alsof dat ze nieuw speelgoed hebben.
0: Er wordt ook wel over gekippeld, over dat milieuvriendelijke hier in huis, dacht ik. En energie besparen en zo.
1: Ja. Ik ben zo iemand die wel eens kan ambetant worden als er onnodig lichten aan het branden zijn, bijvoorbeeld. Dat is ook weer een vorm van opvoeding. Hè? Dus de oudste dochter die kan aan de lichtschakelaars ondertussen. De jongste gelukkig nog niet. Maar de oudste wel. En ja, dat gebeurt regelmatig dat er nog ergens lichten branden. Nu, we hebben aan de deur hebben wij zo'n knopje om alles uit te doen. Dus dat gebeurt af en toe wel eens. Ik noem dat dan opvoeding. Dat ik op het knopje alles uitduw omdat er iemand lichten heeft laten branden.

0: opvangdingen over dat weer-icoon Armand Pien. Bram Verbrugge is ondertussen ook een vast gezicht op VRT1. Voordien werkte hij voor Defensie als weerman, een tijd ook als protocolofficier. Dan moest hij onder andere grote staatsbezoeken regelen. Hij is ook op militaire missie geweest naar Afghanistan. En ja, dat waren spannende tijden.
1: Ik heb een maand of vijf in Afghanistan gewerkt. Daar heb ik wel ene keer een dag meegemaakt waar dat ik bewust niet te veel van tegen mijn moeder heb verteld. Want dat gekund dat ik er niet meer was toen. Daar is toen een moslimreligieuze feestdag. En dat zag je daar altijd heel goed dat zo'n dag was. Want dan waren er enorm veel raketaanvallen op de basis. En mijn functie daar was weerman, dus ik ging ook regelmatig naar buiten om te kijken hoe het weer daar op dat moment was, om een waarneming te maken. En ik zie me daar nog goed staan met mijn tas koffie buiten. Het was, zoals bijna altijd, een hele mooie zonnige dag daar. En ineens gaat het alarm af. En in principe, wat je moest doen bij een alarm, was zo snel mogelijk op de grond gaan liggen. Of proberen in een bunker te kruipen. Nu, ik was niet heel ver van de buitendeur, van het gebouw waar ik in werkte. Dus ik ben daar naartoe gelopen. Dat was een deur met een code. Dus ik geef, met snel te zijn geef ik een code in, maar het was de foute code. Ik had één cijferke verkeerd geduwd, omdat ik zo snel wou zijn. Dus ik moest 2 seconden wachten, opnieuw die code. Dan was het wel juist. Ik doe de deur toe en op dat moment voel ik, of hoor ik, een ontploffing. Ik voel nog de schokgolf van die ontploffing tegen de deur en ik hoor kletter, kletter, kletter, kletter, kletter tegen die deur. Dus ik ben terug naar buiten gegaan en heel die deur zat langs de buitenkant vol met scherven van een mortier die daar vlakbij, waar ik dus stond, geland is. Dus waarschijnlijk moest ik op mijn buik zijn gaan liggen, hetgeen dat de standaardprocedure was. Dan had het gedaan met mij geweest kunnen zijn.
0: Wow.
1: En dat was een dag, ik heb trouwens sommige van die scherven nog bijgehouden. Ik weet niet waar ze liggen hier in huis. Ze moeten ergens nog liggen. Maar dat was een dag. Dat was ook een dag dat ik voor de rest niet bij buiten mogen gaan. Het was de ganse dag lang raketaanvallen. Dus dat was de ganse dag lang onder uw bureau in het Base Operations Center wachten. Totdat je all clear kreeg. Dat we terug mochten iets gaan eten of weet ik wat.
0: En denk je dan, waarom heb ik deze job gekozen?
1: Ja, op dat moment wel. Hè. Op dat moment wel. Nu, ik ben wel heel blij dat ik dat gedaan heb, want hetgeen dat je in België doet, dat is vooral trainen. Hè. Dan ben je ook wel eens blij dat je naar het buitenland mee mocht gaan met die piloten om dan effectief een keer nuttig werk te gaan doen. Dus ik ben daar wel met een positief gevoel van teruggekomen. Maar dat was een heel, heel intensieve periode. Hè. Dus ik had er ook wel even genoeg van. Dus na die 5 maanden dat ik daar geweest ben, heb ik toen een half jaar loopbaanonderbreking genomen. En dan ben ik gaan rondtrekken door Azië met de rugzak. Alleen, gewoon even. Ja. Ik had het idee van, nu heb ik hier echt een half jaar geleefd om te werken. En nu wil ik eens een half jaar echt iets totaal anders gaan doen.
0: Waarom geef je, want dat is op zich wel een spannend leven. Mm-hmm. Weerman zijn van de VRT is minder spannend.
1: Ja, dat weet ik zo niet. ik voel mij op dit moment ook heel nuttig. Ik denk dat ik dat vooral nodig heb in mijn leven. Mezelf echt, echt nuttig voelen, elke dag. En dat had ik niet zo meer bij Defensie.
0: Ik zou jou graag een paar dilemma's willen voorleggen.
1: Ja.
0: De eerste, denk ik, is, weet ik het antwoord al, de was ophangen of in de droogkast?
1: Ja, ophangen, hè.
0: Ja.
1: Zeker bij oostenwind. Het enige dat bij ons in de
0: droogkast... Zeker bij oostenwind?
1: Ja, dat is extra uitdrogend, dus dan kun je makkelijk buiten hangen. En dan droogt hem extra snel.
0: En hoe weten we dat het oostenwind is?
1: Door naar het weerbericht te kijken, aan, ja. Of
0: ah,
1: te
0: ja.
1: luisteren.
0: Zeg, ah ja.
1: Natuurlijk,
0: ah,
1: we zeggen altijd de windrichting.
0: Ah, dat is om de was op te hangen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ah, ja. En om te weten in welke richting dat je met je fiets even moet vertrekken. Om niet te veel tegenwind te hebben.

0: Even onderweg met Bart Kael. En voor Bram Verbrugge en ik nog even naar zijn wijnranken gingen kijken, heb ik hem ook gevraagd om in de toekomst te kijken. Stel Bram dat ik jou over 20 jaar een mail zou sturen met de vraag: Bram, hoe gaat het nu met jullie? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Dag Anja. Goh, zo lang geleden. Met ons is eigenlijk alles prima. Ik hoop met jou ook. Die kinderen die zijn ondertussen het huis uit. Ik hoop dat ze nog terugkomen naar hier, als ze hier ooit komen wonen. Lien en ik, wij blijven hier nog een tijdje wonen. Al zijn we stilaan wel op zoek naar iets kleiners in de buurt van de stad. Ik ga mijn wijngaard wel missen. Ik ben nog altijd weerman. Ik stel het goed en ik hoop jij ook. Groetjes, Bram.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Met maxima boven de 35 graden is het opnieuw een tropische dag. De droogte brengt ook steeds meer landbouwers in de problemen. En ook ons land waarschuwt dat tijdelijke grenscontroles weer mogelijk zijn na noodsituaties zoals in Ceuta. Met code oranje waarschuwt het KMI vandaag voor de hitte, behalve in West- en Oost-Vlaanderen. Veel gebouwen zijn niet aangepast en dus kan het ook binnen heel warm worden. Dat is ook zo in veel woonzorgcentra. Veel mensen verblijven in verouderde gebouwen zonder airco of verkoeling. Amorie de Mulder sprak met bewoners in woonzorgcentrum Ter Bist in Grimbergen.
1: Het is lunchtijd in het woonzorgcentrum. Hier in de eetzaal is het heerlijk koel. Veel bewoners brengen hier dan ook de hele dag door. Voor het gezelschap, maar ook voor de airco. Want die is er in de gangen en in de kamers niet.
2: Heel warm, veel te warm.
3: Well, voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
4: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
5: Ik zet mijn deur open en de ventilateur is op en valt dat wel mee.
1: En het personeel probeert tijdens de hete dagen ook nog extra verkoeling te voorzien, vertelt begeleider Wonen en Leven Magali.
6: Wij komen ook rond met extra dranktoeren. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
1: Al heeft toch niet iedereen hier evenveel last van de warmte?
7: Nee, voor mij toch niet. Hè. De ene persoon is een andere niet. Hè. Ik heb een ventilateur op de kamer, maar die heeft nog maar één dag gegaan. Ik kan tegen warmte.
0: En het is al enkele weken erg warm en droog. En daardoor zal de oogst van de groente en fruit minder zijn dan anders. De gewassen raken meestal niet volgroeid tegen dat ze van de akkers moeten. Dus er is minder opbrengst. En de prijzen zullen daardoor stijgen.
7: Tegen warmte.
0: En het is al enkele weken erg warm en droog. En daardoor zal de oogst van de groente en fruit minder zijn dan anders. De gewassen raken meestal niet volgroeid tegen dat ze van de akkers moeten. Dus er

0: prijzen, want dat snijdt je nog in je vel. De natuur blijft baas, hè. En daar moeten we leren mee leven, hoe moeilijk dat ook is. Het vergt veel inspanningen ook.
1: In Hongarije lijkt de elektriciteitsvoorziening voorlopig verzekerd. Dat heeft premier Magyar gezegd. Gisteren werd gezegd dat de grootste kerncentrale van het land stil lag door het lage waterpeil in de Donau, maar één reactor draait nog. Intussen hebben veel grote bedrijven vrijwillig hun verbruik beperkt, waardoor er geen verplichting komt om minder elektriciteit te verbruiken. Door de lage stand van de Donau komt intussen in verschillende dorpen wel de watervoorziening in de problemen. De regering heeft hier en daar al drinkwaterzakken voorzien. Tijdelijke grenscontroles binnen Europa invoeren is mogelijk als maatregel bij uitzonderlijke situaties. Die boodschap zal België morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers naar aanleiding van de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Gianni Palink, hoe moeten we die boodschap zien?
2: Het is eigenlijk een soort van waarschuwing aan de Spaanse regering die minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt morgen zal brengen op het Europese overleg. Een reactie op de crisis vorige week in Ceuta, toen op dat Spaanse grondgebied in Afrika tienduizenden migranten toestroomden vanuit Marokko in de hoop naar Europa te kunnen doorreizen. En je weet, in de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. Daar zijn normaal gezien geen grenscontroles binnen de Schengenzone. De toestroom van migranten in Ceuta baarde verschillende Europese regeringen daarom zorgen. Nu, onze regering geeft wel toe dat de situatie op Ceuta met de Schengenzone niet onmiddellijk problemen geeft. Ceuta heeft namelijk een speciaal statuut en daar zijn wel degelijk grenscontroles om naar het Europese vasteland te gaan. Maar Schengen mag niet als vanzelfsprekend genomen worden, zegt minister van Bossuyt. En als het nodig zou zijn, kunnen er dus maatregelen genomen worden.
1: Dankjewel, Johnny, voor de uitleg. En de dodentol van de massale oversteek tussen Marokko en de Spaanse enclave is opgelopen tot 88. Dat zegt de plaatselijke overheid van Ceuta. Aan de Marokkaanse kant wachten ouders wanhopig op nieuws van hun vermiste kinderen. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
3: Ze staan met foto's te zwaaien en tonen hun gsm wanhopig aan een grenswacht. Heb jij mijn zoon gezien? Het ergst is om niets te weten, zegt deze moeder. Het is alsof een stuk van mij is afgerukt. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond nog door naar mensensmokkelaars, die migranten met foute informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
4: Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd en dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
3: Voor de ouders aan de grens blijft het wachten op nieuws.
1: Kos Karetsas verlaat Racing Genk en trekt naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. Het is vrij zonnig en zeer warm dus, met maxima rond 35 graden in het binnenland, aan zee tot 25. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, in de rest van het land bewolkt met enkele buien en nog altijd warm dan tot 32 graden. Maar vanaf woensdag duidelijk minder warm en eind deze week nog maxima rond 24 graden. De hitte staat opnieuw vooraan in dit nieuws. Dat leidt ook tot minder opbrengst van de groente- en fruitoogst. Meer op vrtnieuws.be.
5: Goedemiddag. Op de E40 richting kust is er een kwartier vertraging tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de binnenring rond Brussel een half uur file rijden tussen Wezenbeek en Oudergem door een brandend voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E313 naar Antwerpen komt er een kwartier bij vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
6: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
7: Lars de Grote.

Maywood over Rio de Janeiro. Op zoek naar de perfecte plek. Op zoek naar zon en samba en wijn. Dat kan allemaal wel zijn. Maar hier is het ook niet slecht, tussen al die evergreens. En hier, dat is bij Radio BNE. Bij de topcollectie op maandag. Een zeer goeiemiddag.

David Bowie met een simpel liedje over het versieren van een vrouw. Nou, er hoeft niet altijd een diepere betekenis achter te zitten. Blue Jean. En dit hier brengt ons terug naar de tijd van de hippies. Het is een mooi souvenirtje van John Terra. Wow.

De wereld is voor hen een paradijs. Daar gingen ze toch vanuit, eind jaren 60, begin jaren 70. De kinderen van de Flower Power. John Terra en White is White.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Radio BNR. Topcollectie.

Jacques Dutronc, J'aime les filles. De fans van Robert Esseldeurs die weten waar ze vandaag moeten zijn om hun favoriete zanger te feliciteren. Bij Danny Fabry. Dat is een artiestennaam. Vandaag wordt hij 78 jaar. Danny, hier is de micro en een telefoon. Nu is het aan jou.

0: Van links naar rechts en terug. 10cc, de Wall Street Shuffle. Op de binnenring rond Brussel een half uur file tussen Wezenbeek en Oudergem door een brandend voertuig. De rechterrijstrook is eraf gesloten. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E40 richting kust is er bijna 10 minuten vertraging tussen Sint-Denijs-Westerhem en Drongen. Op de E313 naar Antwerpen ruim 20 minuten erbij vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring ook 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 10 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

Dit was geen hit. Het was oorspronkelijk zelfs een B-kantje. Maar het is wel een van de meest gewaardeerde songs van Wanda Jackson. En door naar dit nummer te luisteren kwam Adele bijvoorbeeld op het idee voor de melodie van Rolling in the Deep. Kijk, zo zie je maar. Van 65 jaar geleden, Funnel of Love.

0: Amarilis Timmerman, zo mooi. En zo dadelijk een wondermooie evergreen uit de jaren 60.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro.

0: Phil Collins, Dance into the Light. Nu zondag vieren we de verjaardag van Willy Sommers. Net zoals we dat afgelopen weekend hebben gedaan met de jarige Bart Gael en Wil Tura. Dat doen we deze keer met de Radio BNE Willy Sommers 74. En natuurlijk kan je zelf bepalen wat we gaan spelen en in welke volgorde. Stemmen kan nu via Radio BNE op VRT Max. En luisteren, dat kan zondagochtend vanaf 9 uur.
1: Oh, de...

0: Met Shiba Megapack 50 keer 50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
2: Wow.
1: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Nu overal verkrijgbaar.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Antwerpen is een arbeider van 50 in levensgevaar nadat hij gevallen was tijdens werken aan de kathedraal. De man hing vast in zijn harnas, maar liep bij zijn val toch zware verwondingen op. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: De man heeft zelfs zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld boven op dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. We gaan kijken of het gerechtelijk lab ter plaatse kan komen om te zoeken naar aanwijzingen. Maar wat er echt is misgegaan, weten we niet.
0: De aanhoudende droogte brengt landbouwers in de problemen. In de Westhoek zijn intussen alle bufferbekken zo goed als leeg. De huidige aanpak om alle landbouwers in één regio uit dezelfde waterbron te laten putten is niet langer haalbaar, zegt landbouwer Danny Metsu uit Vlamertingen bij Ieper. Hij pleit ervoor om het water zo dicht mogelijk bij de boer te houden, bijvoorbeeld door de boeren zelf buffers te laten aanleggen. Maar dan moet het vergunningenbeleid wel worden vereenvoudigd. Danny Metsu.
2: Als je het probleem verlegt, ik weet het, de bufferbanken zijn leeg, maar als je iedereen richting één punt stuurt om te gaan oppompen, creëert dat het probleem op die plaats opnieuw. Dat is, ja, vandaag is vecht in de bierkaai. We zitten met een volledige droogte op Europees gebied. We moeten nu niet meer gaan kijken dat we aan het produceren zijn, zoals sommige mensen beweren, om te exporteren. We moeten nu beletten dat we moeten importeren.
0: Tijdelijke grenscontroles invoeren kan in uitzonderlijke situaties. Die boodschap zal ons land morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers na de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Toen stroomden daar duizenden migranten toe vanuit Marokko. Verschillende regeringen maakten zich zorgen, want binnen de Europese Schengenzone van 29 landen zijn er geen grenscontroles en kan iedereen vrij reizen. Maar grenscontroles kunnen wel als dat nodig zou zijn, zegt onze regering als waarschuwing aan Spanje. Voor de situatie op Ceuta is dat niet nodig, want daar zijn al grenscontroles. Sport. Kos Karetsas verlaat Racing Genk en trekt naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. En Tadej Pogacar rijdt de Ronde van Spanje die over 3 weken van start gaat naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar.

0: Geleidelijk komen er meer wolken met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig. In de rest van het land bewolkt met enkele buien, maar nog altijd warm tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Op de E40 van Gent naar Brussel is er een kwartier file tussen Aalst en Afligem. De rechter en de middenrijstrook zijn daar versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier erbij vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost.
2: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
3: Lars de Grote.

Good Vibrations, dat kennen we hier bij Radio BNE. Dankzij al die evergreens uit alle mogelijke decennia. Elke dag van de week. Via DAB Plus en VRT Max, onder andere met de Beach Boys. En nu ook met de genaamde Terence White. Gitarist en zanger van een fijne hit van begin jaren 80. Bird of Paradise. Hij is beter bekend als Snowy White.

Johan Verminne, zing-zing liedjesmaker. Gisteren kon je op Radio Bene 86 liedjes van Wiltura horen. En eergisteren 66 van Bart Kael. Nu, de vraag van Etienne Pauwels is: kan ik die lijst ergens terugvinden? En het antwoord is ja. Die vind je makkelijk terug bij Radio Bene op VRT Max. Nu, daar moet je trouwens ook zijn om te stemmen voor de 74 beste van Willy Sommers. Die hoor je dan nu zondag.

Uren in de kou, nou, dat is voorlopig niet aan de orde, toch niet letterlijk. Ik noteer 33 graden hier buiten, in de schaduw. Louisette, Maria, ik hou van jou.

0: Het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of This. In Benidorm zitten ze ook te puffen. Dat lees ik in de reactie van Paula en Freddy Verlane. Lang leven de schaduw op het terras en de grote karaf met water. En ik kreeg ook een berichtje vanuit Atlanta in de VS. Daar begint het leven ook weer op gang te komen op maandagmorgen. Groeten van Evelien Pasmans via VRT Max. Groeten voor al wie nu aan het luisteren is naar Radio Bene. Evelien, groeten te...

0: De vijfde opeenvolgende nummer 1 voor de Supremes. Om maar te zeggen, die dames waren zeer goed bezig, meer dan 60 jaar geleden. Back in my arms again. Op de E40 van Gent naar Brussel is het ruim 3 kwartier file rijden tussen Aalst en Afligem. De rechter- en de middenrijstrook zijn daar versperd door een ongeval. Richting kust is er een kijkfile en ook daar moet je vertragen tussen Aalter en Beernem. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E313 naar Antwerpen 10 minuten extra vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring is dat 20 minuten richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: In de jaren 70 liet Alice Cooper zich opnemen voor een alcoholverslaving. En daar heeft hij een van zijn meest iconische nummers bedacht, gericht aan zijn vrouw Cheryl. Het was in elk geval geen slechte zet, want die twee zijn ondertussen nog altijd getrouwd. Al 50 jaar. Alice Cooper, How You Gonna See Me Now?
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
4: Radio BNE.
5: Topcollectie.

Het geluid van de zomer van 1989, nog eens volle bak in de zomer van 2026. Kaoma met de lambada. Vanessa kan die nog altijd dansen, de lambada. Even goed als toen en straks komt ze terug van 4 tot 6. Radio BNE goed gezind met de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. En met Vanessa.

groepsnaam bestaat uit drie letters, LTD. En dat is dan weer de afkorting van Love, Togetherness and Devotion. Liefde, samenhorigheid en toewijding. En daar zijn we ook voor te vinden hier bij Radio BNE. Absoluut. Back in Love Again.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh,
3: met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
5: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er komen voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om de auto te wassen, ondanks de droogte. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes. Dat zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
1: Een eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. Dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. Een tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
0: De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ambeun van de kustreddingsdienst.
2: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
0: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. In Antwerpen is een arbeider van 50 die gevallen was tijdens werken aan de kathedraal buiten levensgevaar. De man hing vast in zijn harnas, maar liep bij zijn val toch zware verwondingen op. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
3: De man heeft zelfs zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld bovenop dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. Wat er echt is misgegaan, weten we niet.
0: De Europese Unie moet haar buitengrenzen beter beschermen. Dat schrijft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan de Spaanse premier Pedro Sanchez in een brief die het persagentschap Reuters kon inkijken. Daarmee reageert von der Leyen op de recente vluchtelingencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De EU bevestigt haar steun aan Spanje in de strijd tegen illegale migratie. Volgens von der Leyen kunnen de EU en Spanje samen de bewaking van de grenzen versterken, waarschuwingssystemen verbeteren en de steun aan Marokko uitbreiden. Het is vrij zonnig en zeer warm vandaag. Maxima rond 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Geleidelijk aan komen er meer wolken met enkele onweersbuien dan vooral in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig. In de rest van het land bewolkt met enkele buien, maar toch nog altijd warm tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de E40 van
0: graden in het binnenland en 25 aan zee. Geleidelijk aan komen er meer wolken met enkele onweersbuien dan vooral in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig. In de rest van het land bewolkt met enkele buien, maar toch nog altijd warm tot 32 graden.

Waar is dat feestje? Overal waar deze jongens in de buurt zijn. Cool and the Gang, Celebration. En nu gaat dat feestje gewoon verder met een van de strafste songs uit de filmreeks over James Bond. En dan te bedenken dat die song bijna weggegooid was, omdat de filmproducer er niks aan vond. Wat had die man een slechte smaak, zeg. Gelukkig was er geen tijd meer over om iets anders op te nemen. Shirley Bassey, Goldfinger.

Plater en de Marsupilami. Wij zijn twee vrienden. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. En hiep, hiep, hoera voor Beverly Lee. Dat is geen bekende naam, nee. Maar het was wel een van de zangeressen van de Shirelles. Die heerlijke meisjesgroep van begin jaren 60. Beverly is vanaf nu 85 jaar oud.

Een toxische hit van begin jaren 80. De gouden jaren van Boy George en Culture Club. Church of the Poison Mind. Zo dadelijk een favorietje van mij uit de late jaren 50.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Blijven dromen, jongen. Zo voel je tenminste dat je nog leeft. Johnny B. Goode, het is een van die classics van Chuck Berry. En dan heb ik nu een evergreen van de Bellamy Brothers voor je. Maar dat wel in de versie van een Vlaamse zangeres. Die houdt van zo nu en dan een beetje country. Laura Lynn. Er is weer

0: Sade over een gladde jongen. Smooth Operator. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 1 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost, maar daar is de weg nu wel vrij. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 10 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Bij Linkeroever is er een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. En op de A12 een half uur vanaf Wilrijk. Op de E40 van Gent naar Brussel is er 3 kwartier file tussen Aalst en Afligem. Volgens een correspondent zelfs vanaf Erpenmeer. Door een ongeval is de rechte rijstrook dicht. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Paul, die was niet alleen met Mrs. Jones bezig. Hij heeft ook een nummer van Elton John onder handen genomen om er zijn eigen ding mee te doen. Straffe gast hoor, Your Song.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Shh, luister.
4: Kom op!
3: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Pointer Sisters, I'm so excited. Wel, ik ook. Het is gedaan met te zeggen, straks Radio Bene Goedgezind zonder Vanessa. Want vanaf nu is het weer met Vanessa. Straks van 4 tot 6. And I think I like it.

Cliff Richard, eenzaam, in de steek gelaten. All my love came to nothing. Gelukkig is er nog plaats bij Radio BNE. Met heel veel liefde voor de mooiste evergreens. Freddy, jouw beurt. Zeg het met bloemen en graag in het Duits.

Conny van den Bos, ik ben gelukkig zonder jou. Groot gelijk. En wij zijn gelukkig omdat Vanessa er weer bij is. Van 4 tot 6, Radio BNE goed gezind. Fijne dag, graag tot morgen.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Nederlands Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venray. De brand woedt hoog in de bomen en kan zich via de toppen snel verspreiden. En dat maakt het blussen lastig, zegt Erik Thijssen, woordvoerder van de brandweer Limburg-Noord.
1: De situatie is dat er een zeer grote brand is in het natuurgebied de Rosmolen. De wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit. Ja, de brand is extra moeilijk omdat het vuur in het kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit, moeilijk te bestrijden is. En met de wind die erbij komt, is het nog lastiger.
0: Een camping in de buurt wordt momenteel ontruimd en het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray is stilgelegd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over een nabijgelegen spoor. De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
2: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
0: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. Door de hitte hebben deze zomer al meer vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europa Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar, touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag-darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. Bij een Oekraïnse aanval op de zuidelijke Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee zijn minstens 6 doden gevallen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens de plaatselijke autoriteiten ging het om een doelgerichte aanval van het regime in Kiev op de burgerbevolking die niets te maken heeft met militaire infrastructuur. Vanuit Oekraïne is er nog geen reactie. Het is zeer warm met veel zon, tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Ook morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Zondag vieren we een muzikale held.
7: Radio BNE, Willy Sommers.
8: Voel ik mij weer 18 jaar.
7: 74.
6: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
8: Maar het water is veel te diep.
7: Welk nummer staat voor jou op 1?
8: 7 aan je 7 rood.
6: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
8: Want het duurt toch maar even.
7: En luister zondagochtend vanaf 9 uur. Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzending.

0: Radio BNR.
1: Ja, daar zijn we weer. En dat had niemand verwacht dat hier geen artiest van de dag zou zijn, maar wel een presentator. En die is toch echt wel goed gezind.
2: Radio BNR, goed gezind.
0: Vanessa van Hoven.

sommige dingen kun je niet veranderen. Zoals onze liefde voor de radio. En ook voor de grote artiesten van bij ons. Bart Keil en Wiltura bijvoorbeeld, die het afgelopen weekend de verjaardag van hun leven kregen op Radio Beni. Bart bedankte de luisteraar zelf. En Sandy Blankaert postte gisteren een foto van haar vader, Wiltura. Waarbij ze onder andere Radio Beni bedankte voor het eerbetoon en voor de vele prachtige reacties. Met alle plezier van de wereld, uiteraard. In februari volgend jaar wordt Koen Krukke 75. Moeten we daar ook niet wat mee doen? Ik denk dat Koen zou zeggen, si, si.

Koen Krukke op de waterfiets in Torremolinos. Vlamingen en Spanje, het is een goed huwelijk. Een voorbeeld van dat van Cristiano Ronaldo en zijn Georgina. Die trouwen komend weekend op Madeira. En het zal wel zijn dat het iets mag kosten.

0: Wat een weelde op Radio BNE. Naast heel veel artiesten van bij ons krijg je de beste evergreens en de strafste stemmen. Zo kreeg je op goed 6 minuten tijd meezingers van Harold Melvin en de Blue Notes en van de Rolling Stones. Mooi, het leven is mooi.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl.

Hall & Oates, popgoden in de jaren 70 en 80. Maar toen de ene hun muziekrechten wilde verkopen zonder medeweten van de ander, was het gedaan met de vriendschap. Daryl Hall maakt dan maar zelf nieuwe muziek. Eind mei heeft hij een niertransplantatie ondergaan. Hij voelt zich weer stukken beter. Hall is 79 en denkt nog niet aan stoppen. Het is ook niet echt een beroep, hè, artiest. Het is een passie, een soort tweede identiteit. Eentje die je levenslang meedraagt.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Maar ja, hebben we Code Oranje vandaag vergeten. Doet Johnny Wakelin ons toch weer dansen op In Zaire. Het is niet helemaal verantwoord, maar het was in elk geval heel plezant. Het is 16:30 geworden ondertussen. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 1 uur in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Berchem is een ongeval gebeurd en daardoor is de weg gedeeltelijk versperd. Richting Gent een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek 20 minuten tussen Beveren en Lilo. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Maar alle andere vertragingen zijn beperkt. Het is duidelijk dat het nog augustus is.

0: Donut, Be My Baby. Iemand reageerde gisteren op de Tura 86. Wat een heerlijke mix hebben jullie toch. Al die evergreens met ook veel aandacht voor artiesten van bij ons. Ik hoop dat jullie nog meer van die verjaardagen gaan vieren. Jawel hoor, we hebben de smaak te pakken. Komende zondag wordt Willy Sommers 74. En ook dat gaan wij uitgebreid vieren. Met 74 hits die wij draaien tussen 9 en 2. En die jij vanaf nu kunt kiezen op VRT Max. 74 hits... Dat is beter dan een aperolletje.
1: Kijk, vandaag staan we weer vragend voor elkaar. De breuk kwam onverwacht eerder dit jaar.

De weg ligt open voor een nieuwe kans. Zo gaat het in de mooiste toprond.

0: we een muzikale held.
1: Radio Bene, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is weer te diep.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
2: 7 aan je 7 rond.
0: Stem nu op jouw favoriet via Radio Bene op VRT Max.

Terwijl Erna uit Hemmingsem net stemde voor de Willy Sommers 74. En voor late zon in je hart voelde Leo Sayer de donder in zijn hart. Dat hoort zoals je pas verliefd bent. Donder in je hart, vuur in je ziel en kriebels zo ergens ter hoogte van je kruis. De natuur heeft dat allemaal zeer goed geregeld. The Cars zorgen dan meteen voor een enorme moodswing. Met een liedje over een jong mens dat zich verpletterend eenzaam voelt. Wie helpt hem of haar overeind wanneer hij valt? Wie is er eigenlijk geïnteresseerd in zijn of haar dromen? En vooral, wie brengt hem vanavond naar huis en veilig?

0: Mooi, hè? Heel mooi, maar ook zo triest. Who's gonna drive you home tonight van The Cars? Ik heb snel even de agenda gecheckt van Stef Bos en Bart Herman. Die hebben vandaag geen concert staan, dus die kunnen lekker thuis blijven. Of iets gaan eten, of gaan wandelen. En ze kunnen dat ook samen doen, want Bart en Stef komen zeer goed overeen. Als vrienden en als collega's. Groot wederzijds respect.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd. Onlangs zag ik

Flower Pot Man, let's go to San Francisco. Stad van de Golden Gate Bridge, de kabeltrams en het legendarische gevangeniseiland Alcatraz. Het is daar vandaag 10 graden koeler dan bij ons trouwens. En ook 9 uur vroeger. Daar zitten de mensen dus nog volop aan het ontbijt nu. Wij halen vandaag temperaturen tot een graad of 35. En dan durf ik het hier nog een beetje opstoken ook. Nog wat zwoeler maken alleszins. Met Gypsy Kings.

De gitaren van Gypsy Kings. En op zondag 8 november kun je naar de VRT Big Band met heel veel strijkers tijdens het laatste concert van de Red Pack Best of Christmas. Barbara Dex is daar ook bij. Niet als presentatrice, hoewel ze dat zeer goed doet elke voormiddag hier, maar als zangeres. Tickets via VRT Max.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er woedt een grote bosbrand in een Nederlands natuurgebied. En veel bouwwerven starten na het verlof opnieuw op onder een lode zon. In Nederlands-Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venraai. Jeroen Rijgaard, jij bent daar intussen aangekomen. Wat weet je al over die brand?
1: Ja, dat het wel een vrij stevige brand is, Iris. We zagen de rookpluim eigenlijk al van ver op de snelweg. En ik sta er hier nu ook op te kijken. En de brandweer is met man en macht uitgerukt om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. En vooral om te vermijden dat hij nog verder zou uitbreiden. Het is eigenlijk in een soort natuurgebied, maar ook heel veel dennenbomen staan. En de brand zit eigenlijk in de kruinen van die bomen, waardoor die zich snel verspreidt en moeilijk te blussen is. Nu, ze zijn hier momenteel met zo'n 66 brand. Weerwagens bezig die brand te blussen. En ik zie hier ook in de verte een helikopter vliegen van het Nederlandse leger, een Chinook-helikopter, met daaronder een soort waterzak. Ja, allemaal dus met de bedoeling om die brand onder controle te krijgen. Op dit moment is er geen gevaar voor omwonenden. Er is wel een camping geëvacueerd, maar dat is dan vooral vanwege rookhinder, eigenlijk niet vanwege onmiddellijk brandgevaar. En ook de treinen op een belangrijke spoorlijn momenteel tussen Nijmegen en Venraai rijden niet. En ik zie de helikopter nu die zak met water op dit moment ook los boven het bos hier vlakbij, waar de brand dus nog niet onder controle is. Het zou om zo'n 21 hectare in het totaal gaan, Iris.
0: Dankjewel, Jeroen, voor deze stand van zaken. Ondanks de droogte bij ons komen er voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om auto's te wassen. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
2: De eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. Dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. Een tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
0: De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
3: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
0: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. En door de hitte hebben deze zomer ook al meer vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europa Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar. Touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag- en darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. Het bouwverlof is op de meeste plaatsen in Vlaanderen voorbij. En het zijn lastige dagen voor bouwvakkers die in de zon en de hitte moeten werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw. Peter de Kroebele liep daar rond vanmiddag.
4: Over iets meer dan een jaar moet dit gebouw af zijn en dan begint de verhuizing van de hele VRT. Maar het is heet vandaag en dus zijn er aanpassingen, zegt hoofdwerfleider Frederik Verla.
5: Vooral watervoorziening, meer rustpauzes en dan ook aanpassing van de werkuren. Bijvoorbeeld roofingbranden, dat is een heel specifiek en hoge temperatuur met de branden natuurlijk. Voor die mensen is dat onhoudbaar. Die stoppen meestal rond 11 uur al, omdat het echt niet meer uit te houden is van de hitte. En ook betonstorm is natuurlijk ook afhankelijk van de droogtijden en dan droogt dan veel te snel eigenlijk.
4: De warmte heeft invloed op de bouwvakkers, werfleider Jarno Peters.
6: Minder scherp, minder snel. We zijn uiteindelijk allemaal naar mensen. We voorzien genoeg drinken.
5: Die stoppen meestal rond 11 uur al, omdat het dan echt niet meer uit te houden is van de hitte. En ook betonstorm is natuurlijk ook afhankelijk van de droogtijden en dan droogt dan veel te snel eigenlijk.
4: De warmte heeft invloed op de bouwvakkers, werfleider Jarno Peters.
6: Minder

0: de havenstad Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne en 2 in de Zwarte Zee. De schepen worden volgens het Russische ministerie van Defensie gebruikt om het Oekraïnse leger te bevoorraden. En nog volgens Rusland zijn er door Oekraïnse aanvallen 6 doden en zeker 40 gewonden gevallen in het zuiden van Rusland in een populaire badplaats en nog eens 4 doden op het schiereiland de Krim. In Oekraïne zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een aanval op een tankstation. Sport. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 3e etappe richting Poligny. Jonas Maas, daar rijden ze naartoe op een grillig parcours. Wat is daar al gebeurd vandaag?
1: Wel, hier is dat grillige parcours. Heeft het peloton al helemaal uit elkaar geslagen, al in de eerste kilometers. Op een lange klim moest gele trui Lorena Wiebes lossen. Zij zit intussen in een groep met nog enkele andere snelle vrouwen op meer dan 13 minuten van de kop van de wedstrijd. En dat is één renster, de Noorse kampioen Sigrid Haugset, die net voor halfweg demareerde. Eentje probeert al kilometers lang naar die Noorse toe te rijden. Lotte Kopecky. Ze probeert een gat van intussen een kleine minuut dicht te rijden op de Noorse. En achter Kopecky zitten in het peloton alle klassements, vrouwen nog samen. En ook Marianne Vos. Als haar Visma-ploeg in de komende 30 kilometer nog naar de koplopers toe kan rijden, is zij misschien wel de topkandidaat om deze etappe te winnen.
0: Dankjewel, Jonas. Wisselend bewolkt vanavond en vannacht met plaatselijk onweersbuien. Vooral in het zuidoosten kan dat met veel wind en hagel zijn. De minima zijn zacht tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden en blijft onweerachtig. Woensdag aangenaam weer met zon en wolken en temperaturen tot 26 graden. We begonnen met een grote bosbrand in Nederlands-Limburg in een natuurgebied. De brand is nog niet onder controle. Een nabijgelegen camping moest ontruimd worden door rookhinder. Meer op vrtnieuws.be.
2: Goedemiddag, 7 over 5 op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Berchem is de weg vrijgemaakt. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E34 vanaf Vaassandhaven-Oost en een kwartier op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
3: Radio Bene, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

Weet je wie er vanmiddag ook extreem dicht bij ons is? Stef Bos. Bart Herman zong daar net al een ode voor Stef. En Stef maakte ook deze vertaling van een hit van John Hiatt voor Gunter Neefs. Ik blijf bij jou. We zijn maandag 3 augustus. Duidelijk een dag voor blote schouders en nog veel meer voor blote voeten. Want dat heeft Nancy Sinatra toch niet zo begrepen.

Twin Thomas, een toffe gast. En een chameleon inderdaad, want hij zingt, hij schrijft, hij speelt gitaar en hij schildert. Een chameleon in zijn eigen woorden. Beetje zoals David Soul. Ook een gewezen steracteur, sterartiest. Vooral bekend van de serie Starsky & Hutch. En als zanger vooral bekend van deze hele mooie slow. Uit 1977.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

I'm singing, I'm dancing, I like it, singing and dancing in the rain. Zingen Sheila B. en Be Devotion, zo is het. Discoversie natuurlijk van musical liedje van lang geleden. Misschien is het bij jou ook al aan het regenen of onweren. Carlo die stuurt net dat hij ook aan het zingen is in de regen. In Martinrieve, Ardennen. Hip hip hoera, het regent hier. Wel hier in de hoofdstad schijnt nog volop de zon. Op Radio 2 wordt er verder afgeteld naar VRT Zomerhit. Isabelle A. heeft zich noodgedwongen teruggetrokken uit de wedstrijd. Zij wil zich concentreren op haar gezondheid. Wat uiteraard de logica zelf in is. Zomerhit winnen is belangrijk voor een artiest en voor zijn carrière. Maar wanneer de dokter met slecht nieuws komt, dan wordt meteen duidelijk hoe relatief succes toch is. Wij wensen Isabel heel veel goede moed en een volledig herstel. En wie wil, kan nu meezingen en dansen hiermee.

0: Talking. Tot pure kunst verheven, dankzij The Police, Every Breath You Take. Tot 6:03. Even kijken naar de problemen op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. En op de A12 tussen Meissen en Londerzeel. Naar Breda ook 10 minuten op de E19 tussen Kleine Bareel en Sint-Job. Dat komt door een defect voertuig op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel, 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken versperd. En op de binnenring vertraag je 1/2 uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: Radio BNN, goed gezind.
2: De tijd van je leven.
3: Vanessa van Hoven.

En die eerste woordjes sprak dat kleine broertje 27 jaar geleden. Het is nauwelijks te geloven. Net zoals het amper te geloven is dat Willy Sommers komende zondag 74 wordt. Radio BNE trakteert die dag met een gouden hitlijst. De 74 populairste liedjes van Willy. Eén voor elk levensjaar. Ik verwacht uiteraard dat Als een leeuw in een kooi en Zeven Anjers en Laat de zon heel hoog zullen eindigen. Maar misschien zijn er nog vergeten parels die bij zondag zeker eens moeten opblinken. Je hebt nog tot zaterdag 9 uur 's ochtends de tijd om te stemmen op jouw favorieten via VRT Max. Ons kanaal, Radio BNE. Peter Hermans en ik maken er dan zondag één groot feest van. Tussen 9 en 2.

De Stranglers konden het niet weten toen ze 40 jaar geleden deze single uitbrachten. Dat ze perfect de zomer van 2026 zouden samenvatten. There's always the sun. Sam Goris die is overal deze zomer, vaak met 2 optredens per dag. Sam is 53 en al ruim 30 jaar de koning van de ambiance. Hij maakt kans op VRT Zomerhit. En in Groot-Mechelen zal er massaal voor Sam beter gestemd worden. Intwidro rak.

Let's Stick Together, omdat het gewoon tof is bij Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale tv. En we bezorgen je de tijd van je leven. We zijn ondertussen augustus. Paul Anka vierde vorige week zijn 85ste verjaardag. Treedt nog altijd op en hij zingt ook nog altijd Esso Besso, liedje dat hij opnam als kerel van 21 jaar.

Even terug naar de jaren 60. Met Paul Anka en met Reparata en de Delrons, Captain of Your Ship. Volgende maand vaart het Radio BNE cruiseschip al uit. Met aan boord onze Herbert, Barbara Dex, Hugo Sigal, Stef Bos en Willy Sommers. Die meren heel goed gezind weer aan op 4 oktober. Maar zorg vooral dat je nu ook in de buurt van wat water bent, want het is nog zeer warm. Hete groeten en graag tot morgenmiddag.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van In. Er woedt een grote bosbrand in een Nederlands natuurgebied. En in een half jaar tijd is de verkoop van benzinewagens gehalveerd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd met man en macht een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer ten oosten van Eindhoven. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray. Jeroen Rijgaard, jij staat vlakbij de plaats van de brand. Is het vuur moeilijk te bestrijden?
1: Ja, absoluut. Met man en macht is zeker niet overdreven. Iris, ik zie hier op dit moment op 7-8 plaatsen waterstralen boven de bomen uitkomen. Dat is de brandweer dus die aan het blussen is met meer dan 60 blusauto's. Er zijn ook overal slangen aangelegd vanuit de Maas. Die ligt hier vlakbij om zo rechtstreeks met water te kunnen blussen. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met waterzakken. Ja, dat toont toch aan hoe groot die brand is. Op dit moment staat zo'n 21 hectare bos in brand. Dat is vanmorgen al gebeurd, maar de brand heeft zich geleidelijk aan ook wel uitgebreid deze namiddag. En de bedoeling is dus ja, om ervoor te zorgen dat de brand zich niet verder gaat uitbreiden. Want de brand zelf onder controle krijgen is niet zo simpel. Het bos nog redden ook niet. Want de brand zit namelijk in de kruinen van de bomen. En op die manier kan die zich bijzonder snel gaan verplaatsen. Er is een camping ontruimd. Dat wel, niet omdat die ja, zou in brand vliegen, maar wel uit veiligheid, omdat er ook heel veel rookontwikkeling is. Er is zo pas ook een NL-alert verstuurd, heb ik ook gekregen op mijn gsm, om dus uit te kijken naar de vele rook. En intussen vliegt dus de derde helikopter van het Nederlandse leger hier nu opnieuw aan met een waterzak richting het bos, met de bedoeling dus om ja, de brand op die manier toch min of meer onder controle te krijgen.
0: Dankjewel, Jeroen. En ondanks de droogte komen er in ons land voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om de auto te wassen, ondanks de droogte dus. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes. We hebben onze gewoontes aangepast, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
2: We hadden zo'n eerste heel extreem droge zomer in 2018 en toen zagen we dat heel veel mensen nog hun gazon probeerden groen te houden. Ondertussen begrijpen mensen van, kijk, je moet eigenlijk geen zuiver drinkbaar water gaan geven aan de gazon. En we zien dat het piekverbruik van drinkwater echt wel een stukje lager ligt dan het vroeger was. En zolang dat drinkwaterverbruik niet hoog piekt, hoeven we eigenlijk niet meer naar een sproeiverbod te gaan.
0: Op de meeste plaatsen in het land is vanaf vandaag het bouwverlof voorbij. En op een warme dag als vandaag is het extra lastig voor de bouwvakkers die in de zon en in de hitte werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw. Werfleider Jarno Peters merkt wel de invloed van de hitte bij de bouwvakkers.
3: Minder scherp, minder snel, ja, sowieso een beetje. Allee, we zijn uiteindelijk allemaal naar mensen, laat ik ons zeggen. De werken op het dak en zo worden ook allemaal achteruitgeschoven op die manier. Gewoon om ervoor te zorgen dat ook enerzijds het dak niet gaat beschadigen, maar ook omdat de temperaturen op het dak eigenlijk echt niet houdbaar zijn eigenlijk. Nu, we hebben voorzien genoeg drinken en alle andere zaken, zodat ze hun terug kunnen verfrissen om terug effectief ervoor volop te voor kunnen gaan.
0: In de pannen is rond 4 uur vanmiddag een vrouw van 75 overleden. Ze was gaan zwemmen in zee. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
4: De dame is in de problemen geraakt in het water om momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
0: Het is dit jaar de eerste drenkeling in een bewaakte zwemzone aan onze kust. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel fors teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Steven Rombout, wat zeggen die cijfers precies?
5: Wel, benzineauto's hadden in de eerste 6 maanden van dit jaar nog een marktaandeel van 42%. En de afgelopen maand juli is dat teruggevallen tot 24%. Het marktaandeel van diesel was al klein en is nog verder gedaald van 3% naar 2%. Dat betekent dat nu bijna 3 op de 4 verkochte auto's volledig elektrisch of hybride zijn. Hybride betekent dat ze zowel over een elektromotor als een klassieke verbrandingsmotor beschikken. Die forse stijging is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van de zelf opladende hybride auto's. dus zonder een stekker. En dat komt omdat het aanbod van zulke auto's gestegen is.
6: Dankjewel voor de uitleg, Steven. Sport. De Noorse Sigrid Haugset heeft de derde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen en wordt ook leider in het klassement. Maar Jonas Maas, Lotte Kopecky kwam wel heel dichtbij.
7: Ja, zeker. Een halve wedstrijd lang heeft Lotte Kopecky geprobeerd om naar die hele sterke Haugset toe te rijden. Het was echt een strijd vrouw tegen vrouw. Ze kwam zelfs al op 10 seconden in het slot van de etappe, maar dan brak de veer bij Kopecky. Al is de overwinning voor Sigrid Haugset wel meer dan verdiend. Ze reed zelf bijna 90 kilometer solo in een heel lastige etappe, waar een deel van het ploeg heeft Lotte Kopecky geprobeerd om naar die hele sterke Haugset toe te rijden. Het was echt een strijd vrouw tegen vrouw. Ze kwam zelfs al op 10 seconden in het slot van de etappe, maar dan brak de veer bij Kopecky. Al is de overwinning voor Sigrid Haugset wel meer dan verdiend. Ze reed zelf

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BN Live.
3: Boeken met de gele trui er nog eens bovenop.
4: Dank je, Jonas. Het weer nog wisselend bewolkt vanavond en vannacht. Plaatselijk met onweersbuien. Vooral in het zuidoosten kan dat met veel wind en hagel zijn. De minima zijn zacht, tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden en het blijft ook onweerachtig. Woensdag aangenaam weer met zon en wolken en temperaturen tot 26 graden. We begonnen met een grote bosbrand in Nederlands Limburg in een natuurgebied. De brand is nog niet onder controle. Zowat 21 hectare bos is al vernield. Een camping is ontruimd door de rookhinder. Meer op vrtnieuws.be.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro.

0: darling. Bam, ba ba bam, ba bam, ba bam, bam. And my honey, ram-a-lama ding dong, forever. And when I say dip, dip, dip, dip, dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Zondag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: 7 aan je 7 rood.
1: Stem nu op jouw favoriet via Radio BNE op VRT Max.
3: Want het duurt toch maar even.
2: En luister zondagochtend vanaf 9 uur.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code yellow!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in iets zomers.
7: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
9: Gazpacho met meloen? Doen!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
10: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray, niet ver van Eindhoven. Jeroen Rijgaard is vlakbij en ziet dat het vuur moeilijk te bestrijden is.
1: De brand is in elk geval nog niet onder controle, want ik zie nog altijd rookwolken boven het bos uitstijgen. Ik sta momenteel op een spoorlijn die afgesloten is en ik zie in de verte ook water eigenlijk door de brandweer naar het bos gespoten worden. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met daaronder waterzakken. Op dit moment staat zo'n 21 hectare in brand en de bedoeling is om die brand niet verder te laten uitbreiden. Maar of ze hem echt gaan kunnen blussen, dat is absoluut nog niet zeker, want het is een felle brand die in de boomtoppen zit. Het is ook lichtjes beginnen waaien en daardoor is het dus bijzonder moeilijk om dat vuur uit de bomen te krijgen.
0: In de pannen is rond 4 uur vanmiddag een vrouw van 75 overleden. Ze was gaan zwemmen in zee. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
2: De dame is in de problemen geraakt in het water om momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
0: De vrouw is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Op hetzelfde moment is ook een man gered uit zee in de pannen. Het is nog niet duidelijk hoe hij in de problemen kwam. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel fors teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. In de eerste 6 maanden van dit jaar hadden benzineauto's nog een marktaandeel van 42%. In de afgelopen maand juli is dat teruggevallen tot 24%. De daling is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die om fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van het aantal zelfopladende hybride auto's, dus zonder een stekker. Dat komt omdat het aanbod van zulke auto's gegroeid is. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Noorse Sigrid Haugseth de 3e etappe gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. Haugseth pakt ook de gele leiderstrui. Lotte Kopecky ging in de tegenaanval en kwam nog tot op 10 seconden. Maar onze landgenote moest uiteindelijk vrede nemen met de 2e plaats.
3: Ja, vooral teleurgesteld dat ik er net niet bij geraakt was. Ik had dat ik mijn inspanning heel goed aan het indelen was en dat ik stuk bij stuk korter kwam. Ik zag ze voor me rijden en ik dacht van oké, ik ben een paar kilometer ben ik erbij. En dan begon mijn benen in de kramp te schieten. En dan kun je gewoon niet meer duwen.
0: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. De 41-jarige Komper werkte de voorbije 2 seizoenen bij het Zwitserse St. Gallen als assistent. Hij wordt nu voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Dus wisselend bewolkt vanavond en vannacht met plaatselijk onweersbuien, maar wel zacht. Minima tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw warm tot 32 graden met kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
2: Wow.
1: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
2: Ik ben Like Me.
1: Nu overal verkrijgbaar.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw is in de pannen overleden nadat ze in een bewaakte zwemzone in zee in de problemen kwam. Het is niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen kwam tijdens het zwemmen. De redders grepen wel meteen in. Ze haalden haar uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. Het is nog niet duidelijk wie de vrouw is. Op hetzelfde moment werd ook een man in de pannen uit het water gered. Hij stelt het goed. Ook bij hem is niet duidelijk wat er juist is gebeurd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand onder controle te krijgen in Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied met veel dennenbomen, zo'n 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. Er is al 21 hectare bos afgebrand, dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. De brandweer doet er alles aan om het vuur te stoppen, maar dat is moeilijk, vertelt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: Dat heeft te maken met kroonvuur. Dat is eigenlijk vuur wat zich in de toppen van de bomen bevindt. En dat maakt het heel moeilijk om het te blussen. En ook is de kans op uitspringen daarvan heel groot. Niet uitbreiden, dat is pre. Daarna volgt natuurlijk ook het blussen. Maar dat gaat wel nog echt uren en uren duren. Dat is niet zomaar uit.
0: Een camping is uit voorzorg ontruimd door de vele rook. En er rijden al zeker tot 11 uur vanavond geen treinen in de buurt van die bosbrand. Op de E17 richting Kortrijk start op dit moment wegenwerken die veel hinder gaan geven. En dat tot het einde van deze week tot zondag. Wegen en verkeer vernieuwd ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen 1 kilometer wegdek. De oude asfaltlaag wordt vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. De werken geven hinder, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
0: En voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. Komper is 41 en was de voorbije 2 seizoenen assistent bij het Zwitserse St. Gallen. Hij wordt nu dus voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en onweer. Woensdag halen we nog 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. En voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen geraakten zo aan haar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
1: Ze zouden aan alles hebben gekund. Ook mijn zicht en mijn sparing ging gewoon aan heel mijn bank heb eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk. Hè? Dus dat was de eerste keer. Ja, ik zeg het, ik ben meestal alert voor zo'n dingen, maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
0: Kim heeft intussen ook een klacht ingediend bij de politie. Er zouden minstens 4 andere mensen op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. In het zuiden van Rusland zijn zeker 7 doden, onder wie 3 kinderen en 40 gewonden gevallen in een populaire badplaats aan de Zwarte Zee. Een drone is er neergestort op het strand. Volgens Rusland gaat het om een Oekraïense drone. Het is niet duidelijk of de drone is neergehaald door Rusland. Oekraïne zelf heeft nog niet gereageerd. In Oekraïne zijn dan weer 3 mensen omgekomen bij een Russische aanval op een tankstation, onder wie een jongen van 8 jaar. Op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en Verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
0: En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. Dat heeft alles te maken met de droge en hete zomer. Andere boeren hebben het moeilijk om hun gewassen te laten groeien, maar voor kikkererwten zijn deze omstandigheden ideaal. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Door het warme weer is de oogst dit jaar ook uitzonderlijk vroeg, vertelt teler Thomas Truijs.
3: Normaal gezien oogsten we dit eind augustus, begin september, maar we zijn vandaag een maand vroeger, wat echt wel uitzonderlijk is. Tot 10 jaar terug werd er in de Provence, rond de Middellandse Zee, werd er begin augustus, eind juli geoogst. Vandaag is dat natuurlijk met de klimaatverandering ook wel iets wat vervroegd. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen zijn.
0: Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk wat de natuurbrand heeft veroorzaakt in Noord-Limburg in Nederland, op 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. De brandweer is nog volop bezig met blussen. Er is al 21 hectare bos afgebrand. Dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. En de brandweer heeft nog veel werk de hele nacht, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: De brand breidt zich nog steeds uit. In zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt. Dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek. Maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
0: In de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide liever wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd en zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Bij ons zullen er de komende dagen heel wat files staan op de E17 richting Kortrijk ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Daar wordt de oude asfaltlaag vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. Zwaar werk bij deze temperaturen, maar de hitte zal normaal gezien geen extra vertraging veroorzaken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Vandaag is het warm, maar de loop van de week gaat de temperatuur wel wat zakken. We starten ook met het wegfrezen van het asfalt. Het aanleggen van het nieuwe asfalt zal later op de week zijn als de temperaturen ook wat lager zijn. Als de temperaturen zeer hoog zijn, kan het zijn dat het iets langer duurt voor het asfalt om te koelen, maar je kan wel nog steeds asfalt aanleggen.
0: De werken zullen normaal tot zondagavond duren. En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. En dat komt door die droge, hete zomer. Dat zijn ideale omstandigheden voor kikkererwten. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Thomas Truijs begon 6 jaar geleden als eerste met het telen van die kikkererwten in Vlaanderen.
3: Iedereen dacht, ja, een tropisch gewas in België zaaien. Hoe gaat dat lukken? Is toen gelukt. Toen was de oogst eind augustus. Vandaag zijn we 6 jaar verder en oogsten we op 3 augustus. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen zijn.
0: Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt opnieuw warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag wordt het vrij zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan wel minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De vrouw die vanmiddag stierf in de pannen terwijl ze in een bewaakte zone aan het zwemmen was in zee, was een vrouw van 79. Het is nog niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen raakte. De vrouw was met een vriendin op het strand. Die heeft de redders verwittigd toen ze haar vriendin niet meer zag. Zij haalde de vrouw uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. De Nederlandse brandweer gaat nog een hele nacht blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, op 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. 21 hectare bos is al opgebrand. De brandweer heeft nog werk om de brand echt onder controle te krijgen, zegt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
1: De brand breidt zich nog steeds uit, in zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt. Dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
0: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En in de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd. En zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig, met soms wat wolken. Het wordt dan minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jumont, vlak over de grens in Frankrijk is dat. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied De Rosmolen in Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. De brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen worden niet bedreigd. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk, zegt Danielle Engels van het veiligheidsteam Noord-Limburg.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: 21 hectare bos is opgebrand. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. Voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen raakten zo aan haar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
2: Ze zouden aan alles hebben gekund, ook mijn zicht en mijn spaarrekening. Ik woon aan heel mijn bankapp eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk, hè. Dus dat was de eerste keer. Ja, ik zeg het, ik ben meestal alert voor zo'n dingen, maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
0: Er zouden minstens 4 andere mensen ook op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. En op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en Verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt ook nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Om die werken te kunnen uitvoeren, zou het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km/u voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
0: Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, maar ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan ook minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. In Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog altijd niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In Venezuela heeft de overheid het dodental na de aardbevingen van eind juni bijgesteld naar 6.125. Bij een vorige telling was er nog sprake van ruim 5.500 doden. Bij de ramp raakten ook duizenden mensen gewond. De schade na de twee bevingen wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Honderden gebouwen raakten beschadigd en ook heel wat mensen zijn hun huis kwijt. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos geworden zijn. Er zijn ook nog steeds wat slachtoffers of nog heel wat slachtoffers vermist. Daar lopen de schattingen uiteen. Experten spreken mogelijk over 10.000 vermisten. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op 14nieuws.be.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: VRT Radio BNE Live.